0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl. Online.

0: of 1000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muziek Nacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het De Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor De Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messink een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
8: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
9: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
10: Radio SNB.
0: Met dit uur de Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosnb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur de meer muziek na.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier clarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heijnlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjes Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het onrustig na een steekpartij waarbij maandagavond een man zwaar gewond raakte. Op verschillende plekken zijn branden gesticht en in het centrum werd een bus in brand gestoken. Relschoppers bekogelden hulpdiensten en de politie met vuurwerk en voorwerpen. Ook zwaaiden groepen op straat met Britse en Noord-Ierse vlaggen en riepen ze leuzen tegen immigratie. De verdachte, een man uit Soedan van in de 30, zit vast. Volgens de politie was er geen terroristisch motief bij de steekpartij. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld tot celstraffen van 5 tot 12 jaar voor het financieren van terreurgroep IS. Volgens de rechtbank zamelden ze onder het mom van liefdadigheid geld in voor jihadistische activiteiten. De voortvluchtige hoofdverdachte kreeg bij verstek 15 jaar cel en een boete van €800.000. Het geld zou via Turkije onder meer zijn doorgestuurd naar Syrië en Afghanistan. 3 verdachten zijn ook nog veroordeeld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. De Taliban hebben hard ingegrepen in de Afghaanse stad Herat bij een zeldzaam protest voor vrouwenrechten. Volgens getuigen werden geschoten op demonstranten en zijn tientallen mensen opgepakt, vooral vrouwen en meisjes. Het protest ontstond nadat vrouwen zouden zijn opgepakt wegens het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Bij de ongeregeldheden vielen meerdere gewonden en ook zeker 1 dode. De Taliban hebben sinds 2021 de rechten van vrouwen en meisjes flink ingeperkt. En de banden tussen de kerncentrale van Borselen en Rusland zorgen voor discussie in de Tweede Kamer. D66 wil die afhankelijkheid van Russische nucleaire diensten afbouwen en roept het kabinet op naar alternatieven te zoeken. Maar andere partijen, zoals JA21 en de SGP, vinden die afhankelijkheid geen reden om de centrale te sluiten. De regering erkent dat er nu geen alternatief is voor een deel van de Russische dienstverlening. Het debat speelt in aanloop naar een wet die de kerncentrale ook na 2033 open kan houden. Het weer, er kan aan de kust nog een bui vallen bij een graad of 8 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag is het opnieuw wisselvallig met buien en 14 tot 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
9: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
1: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
10: Peter Timmerman. Zindi. Peter Timmerman.
11: The Royal Air Force Orchestra met

De Luchtwachtorkest uit Nederland met Cindy Oudhoorn vocalen en Tino Bosch vocalen in Don't Let the Sun Go Down on Me, een nummer van Elton John. Cindy Oudhoorn, oud kajakzangeres, gaan straks meer van haar horen. Maar dit was dus ergens iets van 2006, geloof ik alweer. Mooie tijd terug. Welkom bij Cindy, mijn naam is Peter Tilman en ik draai het plaatje jou oud en nieuw of wissel van elkaar. De oude uit de vorige eeuw en de nieuwe uit de huidige eeuw. We draaien alles tussen 1939 en 2099 in. Uit 1984 zijn dit A Flock of Seagulls en The More You Live, The More You Love.

Nee, die vind je altijd op de Flock of Seagulls. En The More You Live, The More You Love. Mooie plaat uit dat jaar. Muziek uit 1996 van Cindy Oudshoorn. Soms als ik je zie.

Muziek van Cindy Oudshoorn. Soms als ik je zie. Mooie plaat van haar uit 1996. De Ivy League maakte een bijzonder fraaie plaatje, maar de opnamekwaliteit was altijd een beetje dunnetjes, een beetje vaag, een beetje niet zo mooi. Bovendien, het was mono. Nou, daar is gelukkig tegenwoordig wat aan te doen. En iemand die daar volop mee bezig is, Radio Wollaton. Wie het is, weet ik niet, maar in ieder geval, hij doet fantastisch werk. Luister naar deze Ivy League en Funny How Love Can Be.

Onvoorstelbaar. Gigantische dynamiek en prachtig mooi stereo. Ook van alle vocalen, allemaal links en rechts mooi aanwezig. De Ivy League hoorden wij in 1965 en Funny How Love Can Be. Muziek van Piotr Gilbert, hij vertolkt het in ieder geval. Het nummer van Cosmonova uit 2000. Dit is Danser avec moi.

Jutter Gilbert en Dansez avec moi. En zij studeert Dave uit 1975 en Dansez maintenant. It's one for the money, two for the show. Dit is Presley. En hij is zijn schoen aangetrokken.

Ja, de Elvis Presley was dat. En de Blue Suede Shoes. Schrijf is Ida de Nijs. Zomertijd? Nee, zomer zonder tijd. Zindy.

Horen de Korst en Paradies bij Despot Jocht uit de CD Simmertime. Ja, dat was yesterday, dat was lang geleden dit, hè? Ja, 1977 oorspronkelijk. En dit is uit 1985, Foreigner. En ik zei het al, dit was yesterday.

0: Noah en Lef en nog een heleboel andere mensen erbij. Together on our own. 2020.
1: Een hoogtepunt uit de jaren 70.
0: Ja, 1976. Dit is Jackpot en Sing My Love.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Ah, mijn rug.
5: Beweeg.
4: Hé, wat? Huh?
5: Ik ben het. Je rug.
4: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
6: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
9: Bond, Jan Berg.

Ja, Alabama, een nummer wat ver stamt uit de oudheid van de vorige eeuw. Maar deze maal in 1987 uitvoering. Een dikke hit ook weer voor Los Lobos in deze cover. Alabama, fijn dat u erbij bent. Nieuwe aflevering van Programma Bond. Jan Berg is de naam en ik draai voor het komende uur. De hedendaagse muziek, Babe Rexha en Faithless. Dit is New Religion.

0: Babe Rexha en Faithless, zo zaten we ook in de hedendaagse muziek. De New Religion. We gaan terug in de tijd.
1: Oude meuk.
0: Met oude meuk, ja. Gaan we doen met deze 1968. Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen.

0: 1968 Boudewijn de Groot. Als de rook om je hoofd is verdwenen, ja, dan heb je beter zicht, zou je zo zeggen. Je hoort het voorbij komen hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
2: Take my hand.
0: Direct uit 2007. A good thing.

0: En dat is de muziek van Director 2007. A Good Thing, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Uit 2013 hier de script. And if you could see me now.

0: muziek van Descriptive. You could see me now, terug naar 2013.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Nu werk je hier zo van de Greg Saylor Project. Het is New World View.

0: Ja, zo maar even een stukje stevige muziek in het programma. Deze van The Greg Saylor Project. En een nummer was getiteld The New World View. Ja, wat is uw visie op de wereld? Het is een rommeltje vandaag de dag, denk ik dan.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: 1996. De muziek van Toni Braxton. Unbreak My Heart.

0: Eventjes terug naar de jaren 90, het jaar 1996 om heel exact te zijn. Toni Braxton was dat en Unbreak My Heart.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: En met de muziek van de jaren 70 op naar het half uur. Het liedje van de vieze oude man kwam uit in 1973. 1974 de top 40. The Tulip Breeze en Dirty Old.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate by Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Langzaam sterft de plaat weg. Deze uit 1985. Chris Ria Josephine, de titel van de plaat. Ja, Chris Ria ook inmiddels al niet meer onder ons. Zoals zoveel artiesten ons de laatste jaren zijn ontvallen. We gaan door met muziek uit 2022. George Ezra, ja, die is er zeker nog wel. Anyone for you.

0: De muziek van George Ezra. En dit was Anyone For You uit 2022. Deze plaat terug in de tijd.
1: Jan Berg. Met de muziek van de jaren 60.
0: We gaan in 1967. Met deze van de Showstoppers. Ain't Nothing Like a House Party.

0: Ja, Ain't Nothing Like a House Party uit 1967. De band De Showstoppers hoorden we voorbij komen. Ja, dat heeft niks te maken met de house parties. Die kunnen we kennen uit de jaren 90 in het kader van de house muziek natuurlijk. Hè. Dit was heel andere koek. Wij gaan naar het jaar 2002.
1: De magische muziekselectie. In vele talen. In de beste mix.
0: Dit is Ingrid Duet Fauteuil.

0: UFO Tour. En dat was hem deze van Ingrid. Alweer meer dan 20 jaar oud deze.
1: Meer dan hits.
0: Alleen. En ook voor u nieuwe reggae muziek. Dit is Courteous en Live.

0: Nieuwe hedendaagse reggae-muziek van Curtius. Dit was Live the Now. Wij gaan naar het jaar 2017.
1: Hé, Jan, wat is het weer al de noorste gezellen bij die?
0: Jazeker, wel met Pink doen we dat. Dit is The Beautiful Trauma.

2017 muziek van Pink, The Beautiful Trauma. Hier in de Bonte Muziekverzameling. Kijk op de klok. Zie je dat de hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Het zit hier op, het uurtje lang Bonte op je radiotoestel. Ik ben Jan Berg, ik heb het ook vandaag weer met plezier voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat kan en mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com, dat is het adres wat daarvoor open staat. Ga ik u nog een hele fijne dag toewensen en u vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1970 met mevrouw Lynn Anderson. En haar grote hit Rose Garden. En daarna nog een nieuw werkje van Alice Benford, Settle Dreaming. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes en graag weer tot de volgende Bond.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. Ook het nabijgelegen eiland Qasem is onder vuur genomen. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. In Alabama mogen niet langer gevangenen worden geëxecuteerd met stikstofgas. Na een eerdere uitspraak is de methode nu alsnog ongrondwettig verklaard. De Amerikaanse Bill of Rights uit 1789 bevat een verbod op wrede en ongebruikelijke straffen. Aanleiding van het ingrijpen was de geplande executie van een man die in 1998 een dubbele moord pleegde bij een pandjeshuis. Hij zou morgen met de omstreden stikstofmethode worden omgebracht. De staat Alabama gaat in beroep en stapt nu naar het Amerikaanse Hoge Rechtshof. Een piloot van Air Canada blijkt 17 jaar lang te hebben rondgevlogen zonder de juiste papieren. Hij maakte zo'n 900 vluchten in diverse toestellen. De 59-jarige man ging vorig jaar met pensioen nadat hij 27 jaar als piloot had gewerkt. In 2009 werd hij tot gezagvoerder gepromoot, waarvoor een speciaal ATPL-vliegbevet nodig is. Dat blijkt hij nooit te hebben gehaald. Welke straf de oud-piloot krijgt, is nog niet bekend. Het weer, eerst nog droog, later kans op onweer. De matige wind is westelijk en het wordt zo'n 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
9: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa-kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. nieuws. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
11: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
12: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: John en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.

half uur Tina Turner. We hebben een blokje shownieuws. Davy, Mick Jagger, Queen en Robert van Hemert klaarstaan. En gaan nu naar 1992 met I Can Dance van Genesis.

0: 1993 hoorden we I Don't Wanna Fight van Tina Turner. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Robert van Hemert spreekt in een openhartig interview met de Telegraaf over een grote gemis van zijn overleden ouders tijdens zijn huidige succesperiode. Hoewel zijn single Zandloopster massaal wordt beluisterd en de ticketverkoop voor de AFAS Live stormloopt, denkt de Leidse volkszanger op deze piekmomenten extra vaak aan hen. Van Hemert vindt het opvallend dat zijn carrière pas echt in een stijgende lijn raakte na hun overlijden. Dat geeft hem een troostende gedachte dat zij daarboven wellicht de touwtjes in handen hebben en sowieso trots op hun zouden zijn. Duffy maakt volgende maand naar haar officiële live terugkeer naar afwezigheid van 15 jaar. De Welse zangeres deelde via Instagram dat ze op 5 juli een geheim intiem optreden geeft in een kleine zaal in Londen, waar ze ook voor het eerst een nieuwe muziek zal laten horen. Fans kunnen zich via een link aanmelden voor de exclusieve selectie. Haar definitieve comeback volgt op de recente aankondiging van een aangrijpende documentaire over haar carrière en het trauma rond haar eerdere ontvoering en misbruik.

1987. Waar we zometeen naar de hedendaagse hitlijst gaan met Robert van Hemert. En moet dat nou? Hebben we nu Queen. Here is another one. Bites the dust. Let's go.

0: Hitlaatste hitlijst met Moet Dat Nou. Met zometeen Donna Summer en This Time I Know It's For Real.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag voert een zuidwesten tot westenwind onstabiele lucht aan. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. En tussendoor schijnt even de zon, waarbij het met een middagtemperatuur rond 17 graden koel is voor de tijd van het jaar. Morgen wordt het met 18 graden een graadje warmer. Het blijft licht wisselvallig met af en toe zon en opnieuw trekken er enkele buien over het land bij een matige zuidwestenwind. Vrijdag houdt de wisselvalligheid aan met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind, waarbij zonnige momenten en buien elkaar afwisselen bij een temperatuur van rond de 19 graden.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De gemeente Eindhoven krijgt de komende jaren te weinig geld van het Rijk. Een plan om het geld eerlijker te verdelen wordt uitgesteld. Daaruit blijkt dat Eindhoven nu te weinig krijgt en dat extra geld is hard nodig. Het gaat dit jaar om 3,5 miljoen euro. Maar als het nog 2 jaar langer duurt, loopt Eindhoven ruim 17 miljoen euro mis. Morgen wordt er over het plan gesproken in de Kamer. Aan de Orionstraat in Eindhoven kan eindelijk worden begonnen aan de bouw van 123 nieuwe huizen voor senioren. Er komt ook een nieuwe Jacobuskerk. De plannen zijn er al veel langer, maar deze zomer moet er eindelijk gebouwd worden. In de nieuwe flat komen 80 appartementen voor senioren en 43 woningen waar bewoners dag en nacht verzorging krijgen. De bouw gaat 2 jaar duren. Een auto stond vanmiddag in brand op de A2 bij knooppunt Leenderheide. De weg was daarom voor de middagspits een tijdje dicht richting Maastricht. Eerst was alleen de linkerrijstrook dicht, maar dat was niet genoeg om het verkeer er veilig langs te krijgen en de brandweer de ruimte te geven. Het is niet bekend hoe het gaat met de mensen uit de auto. Er is de komende jaren weer meer werk te vinden in de regio, verwacht het UWV. Vooral in de industrie, de ICT en de zakelijke dienstverlening komen er banen bij. Maar ook in de zorg is de komende jaren genoeg werk te vinden. Hoe groot die stijging uitpakt is nog niet helemaal duidelijk. Dat komt deels door de oorlog in het Midden-Oosten, waardoor de energieprijzen nog steeds onvoorspelbaar zijn. En er is iemand opgepakt voor het gooien van vuurwerk tijdens de huldiging van PSV. De politie had onherkenbare foto's gedeeld van 2 mannen en 1 van hen heeft zich gemeld bij de politie. Naar de ander wordt nog gezocht. Hij krijgt nog tot donderdag om zichzelf aan te geven, anders wordt zijn foto herkenbaar gedeeld. Bij het ongeluk ontplofte een stuk vuurwerk in de hand van een 16-jarige jongen. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De Ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

0: in landen zoals België, Polen en het noorden van Rusland vallen verspreid regenbuien of onweer bij temperaturen van 16 graden Celsius tot 23 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Oekraïne opklaart naar een warme 28 graden Celsius. In Spanje en Albanië blijft het met 32 graden Celsius tot 33 graden Celsius onverminderd heet, terwijl Centraal- en Noord-Europa te maken houden met een onstuimige atmosfeer en aanhoudende regenbuien, in onder andere Polen en Noorwegen bij maxima rond de 20 graden Celsius.
1: Alleen voor jou de beste hits.

de Sisters hier bij de ochtendshow, waar we zo meteen weer een track van Rod Stewart hebben klaarstaan. Onze artiest van de week, tot die tijd de klassieker uit 77. Belfast, hier is Boney M.

Je hoorde You're in My Heart, een oprecht eerbetoon waarin Rod niet alleen zingt over de liefde van zijn leven, maar subtiel ook over zijn twee grote passies, de voetbalsclub Celtic en Manchester United. De track, afkomstig van het album Footloose en Fanny Free, scoorde in 1977 uitstekend in Nederland. De single bleef 13 weken lang genoteerd staan in de Nederlandse top 40, waar die piekte op de nummer 7 positie.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 4:30 's middags tot 9:00 's avonds is het Klokgebouw de plek waar studenten van SUMA hun creatieve werk tonen. Van bakkers tot kappers en van ontwerpers tot ingenieurs ontmoet men hier de makers van de toekomst. De toegang tot dit festival is gratis en het evenement vindt plaats in het Klokgebouw aan de Klokgebouw 50 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het Zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker, Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos-groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
7: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
8: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
9: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: Of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radio snb.nl.
1: Radio SNB.

En daarmee zijn we aangekomen bij het tweede uur van de ochtendshow op deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. Nog een uur lang de beste pophits en de geur en smaak van verse koffie. Met onderweg uit 1980 de Long Blonde Animal van The Golden Ring. Maar eerst tijd voor de King of Pop, Michael Jackson. Hij scoorde in 1988 met Dirty Diana.

0: Nationaal product uit 1980. Achter de duinen kwamen ze vandaan bij Den Haag. De Golden Earring, Jordan de Long Blond Animal. En daarmee zijn we toegekomen aan de wereld van de glitter en glamour.
1: Shownieuws.
0: Patrick Bruel is maandagochtend in Frankrijk in hechtenis genomen voor verhoor in een lopend onderzoek naar verkrachting en seksueel mishandeling. Franse media melden op basis van justitiële bronnen dat de politie de zanger en acteur maximaal 48 uur in zogeheten garde en vue mag vasthouden. Bruel wordt geconfronteerd met meerdere aangiftes van seksueel geweld die de afgelopen tijd tegen hem zijn gedaan. De Franse artiest heeft de beschuldigingen tot nu toe altijd resoluut ontkend en zijn advocaten laten weten dat hij volledig meewerkt. Snelle heeft direct na afloop van de allereerste editie van zijn festival Thuis bij Snelle een tweede editie aangekondigd. Het evenement op het recreatiegebied Boslo in Gelderland was met optredens van onder andere Suzanne en Freek, Ronnie Flex en Acta de Munnik een groot succes. De zanger deelde op Instagram enthousiast beelden van de dag en liet weten de feedback van de bezoekers te gebruiken om de opvolger nog beter te maken. De tweede editie van het festival zal plaatsvinden op zaterdag 5 juni 2027.

Rock With You. Daarmee gingen we terug naar 1993 in de uitvoering van Inner Circle. Hier bij de ochtendshow op deze woensdagochtend 10 juni 2026. Waar we zo meteen een kijkje nemen in de hitlijst met Just Stay en Turn The Lights Off. Maar eerst Sandra, de ultieme Duitse popdiva van de jaren 80, die met haar unieke stemgeluid en ijzersterke producties de Europese hitlijsten domineerde. Tijd voor een van de grootste synthpop hits uit 1985. Sandra met Maria Magdalena. Yeah.

0: genoteerd in de bovenste regionen van de top 30 van dit moment. Justin met Turn the Lights Off. We gaan zo verder met The Venga Boys en We Like to Party.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag schotelt een westelijke tot zuidwestelijke wind ons opnieuw onstabiele lucht voor. Het actuele weerbeeld laat verspreid over de provincies enkele pittige buien zien met kans op onweer. Al schijnt tussendoor gelukkig even de zon. Met hooguit 17 graden blijft het wel koel voor juni. Morgen houdt de wisselvalligheid aan, zodra er opnieuw wolkenvelden en buien over ons land trekken. De wind blijft in de zuidwesthoek hangen. En tussendoor krijgt de zon af en toe de ruimte, waarbij het kwik een fractie hoger uitkomt op een graad of 18. Vrijdag luiden we het weekend in met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind die wederom lichte instabiliteit meebrengt. Droge perioden met zon en voorbijtrekkende buitjes wisselen elkaar af, terwijl de middagtemperatuur met 19 graden langzaam richting normalere waarde kruipt.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een hondenfokker uit Best hield te veel honden en dat wist de gemeente al jaren. Maar toch werd er niks gedaan, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Er werd 3 jaar geleden ontdekt dat de man al jaren de regels overtrad, al sinds 2001. En toch deed de gemeente niks na de ontdekking. Sinds april zijn ze wel in gesprek, maar de fokker blijft actief op Marktplaats en overtreedt daar ook de regels. Bij Leende is gistermiddag een vrachtwagen uitgebrand op de A2. De vlammen sloegen uit de cabine en ook een flink stuk van de berm vloog in brand. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine. Door de brand moest de snelweg gisteravond een tijdje dicht. Pas tegen het einde van de avond kon het verkeer er weer zonder problemen langsrijden. Een plan van het Rijk om geld aan gemeenten eerlijker te verdelen wordt voorlopig uitgesteld. Daardoor dreigt Eindhoven flink wat geld mis te lopen. Dit jaar gaat het om 3,5 miljoen euro waar de gemeente recht op heeft. Maar als Den Haag de plannen nog langer stilzet, zou het om ruim 17 miljoen euro gaan. Dat geld is Eindhoven toegezegd en de gemeente heeft dat geld ook nodig. Het dierenasiel in Eindhoven krijgt steeds vaker verwaarloosde dieren. Soms gaat het om dieren die niet goed zijn verzorgd, maar er komen ook dieren binnen die erg zijn verwaarloosd of die snel medische zorg nodig hebben om te overleven. Soms worden dieren ook op straat achtergelaten. Vaak kunnen mensen de verzorging van hun huisdier niet meer betalen. Elke vondst wordt gemeld bij de inspectie. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar PSV en FC Eindhoven weten al hoe ze het nieuwe seizoen beginnen. FC Eindhoven begint op maandag 10 augustus in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd bij Jong AZ. Jong PSV ontvangt die avond het gedegradeerde FC Volendam. In de eredivisie begint PSV op zaterdag 8 augustus thuis tegen Fortuna Sittard. Op zaterdag 5 september is Ajax PSV. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Iedere werkdag, jouw start van de dag. De ochtendshow met Reinier Witbolsvleugel.

Show op deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. Waar we zometeen naar de weersverwachting gaan kijken van de Verenigde Staten. Verder hebben we muziek voor je klaarstaan van Long Tony and the Shakers, Bananarama. We halen de popgeschiedenisfeitjes erbij. Ed Sheeran en Ray Charles in het vooruitzicht het komend half uur. Met nu uit 1985, Tavares en Heaven Must Be Missing an Angel. Oh,

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York met kans op een bui bij 28 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met 32 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop met temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius en een hete 40 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking en kans op een bui bij 29 graden Celsius. Morgen blijft er in New York kans op een bui, maar stijgt het kwik naar een warme 35 graden Celsius. Terwijl Chicago

1977 worden Long Tall Ernie and the Shakers met Do You Remember op deze woensdag 10 juni 2026 bij de ochtendshow. Waar we zometeen de geschiedenisboeken erbij gaan pakken voor de historische popnieuwsfeitjes. Verder hebben we nog muziek onderweg van Ed Sheeran en The Kinks tot aan 9 uur. Met nieuwe 1986 Venus, dit is Bananarama.

0: popgeschiedenis van toen. We gaan terug naar de gebeurtenissen van
1: 10 juni 1910. Blueslegende Howling Wolf werd geboren als Chester Arthur Burnett in Mississippi. Met zijn imposante stem en podiumpresentatie werd hij een van de meest invloedrijke figuren in de Chicago Blues. 1965, de Amerikaanse versie van de single I Can't Get No Satisfaction van de Rolling Stones wordt uitgebracht. Het nummer groeide direct uit tot een rock-and-roll klassieker en zorgde voor grote internationale doorbraak van de band. 2004, de legendarische zanger en pianist Ray Charles overlijdt op 73-jarige leeftijd in Beverly Hills. Hij wordt herinnerd als de pionier die gospel en rhythm and blues

0: I will.
1: Weet je al, samen met Norah Jones en Here We Go Again. En daarmee lopen we tegen het einde aan van de ochtendshow voor deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. Morgen zijn we er weer op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag. 2 uur lang met jouw muzikale begeleiding tussen het opstaan en neerwerk gaan. Met de grootste pophits en de geur en smaak van verse koffie. Een nieuwe verse editie van de ochtendshow.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. Tabaksproducent Altria, voorheen Philip Morris, wil zich met een omweg inkopen in het Nederlandse wiet-experiment. De politiek zit er zwaar mee in zijn maag. De tabaksfabrikant wil direct miljoenen euro's steken in de grootste Nederlandse legale wietkweker Kan Adelaar uit Hellevoetsluis. Die lijkt te worden ingelijfd door de Kronos Groep. Eigenaar van Kronos is weer Altria, de fabrikant achter het merk Marlboro. De Tweede Kamer wil weten wat het kabinet kan doen om de overname te stoppen. De Amerikanen hebben in het zuiden van Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd. Dit als reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter voor de kust van Oman. Volgens het Iraanse staatspersbureau MER zijn explosies gehoord bij de havensteden Bandar Abbas en Sirik, niet ver van de straat van Hormuz. De aanvallen waren gericht op Iraanse luchtafweer- en radarsystemen. Teheran zegt dat de aanvallen kunnen rekenen op een Iraanse tegenreactie. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben vannacht 12 mensen de nacht buiten doorgebracht. Er was opvang geregeld in het Drentse Rode, maar de 12 kwamen te laat om de bus daarheen nog te halen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 2 weken overvol. Voor de overnachting zijn tenten geplaatst. Het COA worstelt al langer met de hoeveelheid vluchtelingen in Ter Apel. De organisatie kreeg intussen het maximum aan dwangsommen opgelegd, 5 miljoen euro. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien. Plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio SNB.

ook altijd die Russen, hè? Jongen, jongen. Oh, dat is kans. Harmonium. Zo, vrienden. Geschiedenisles. Tuurlijk. En ook terug met het nodige fotografiegeweld. Dit is de

0: begin jaren 80.
1: En wat waren ze populair onder de jeugd.
0: Toen kennen we natuurlijk ook nog Nederland Muziekland in die tijd. Ja. En ze waren meer programma's te vinden waar Nederlandse artiesten nog echt tot het recht kwamen. I can stay the day. Daar gaan ze, Roberto Giacchetti en de...
2: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Lekker terugruiken, lekker terugduiken in de dag 1978. Hij had iets met Amerika en met kussen. Kennen we

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Kopje koffie, glazen wassen.
4: Nou, dat sla ik niet af, vandaag.

wordt het ook nog een hele, hele dikke zomerrit. Praten we over Theo Diemenbroek. Oké, okay, shoot the platter. Levensgevaarlijk mannetje anders. Theo, hoorde je met Oh Darling. Onze fan van achter de keukengordijnen. Terug op de radio. En dat is wel heel lang geleden dat dit man gedraaid is. Noemen ze zuin op die plaat nog draait. Nou, gelukkig hebben we dan de knecht natuurlijk. Dit zijn de platen met de gaten, de plaatjes met de gaatjes en voor de vruchtgaatjes. Een uur lang de middle of the road show. John Jett en de Blackhearts. En nu...

Master G, Sugar Hill Gang, Weapons Delight, The Hotel, The Motel, The Holiday Inn. Ach, welke bakken vanavond. Het lijkt wel vakantie. Over vakantie gesproken. Ja, tuurlijk. Laat hem maar komen hoor. Nou, net zo makkelijk. Doen wij totaal niet moeilijk over. Wim en ik hebben al afgesproken, Wim de G en de Knecht. We huren gewoon een bootje.

Via de bekende lange palen en digitale kanalen. Via het wereldwijde web uiteraard, maar ook via de nodige FM-frequenties. En op de middaghalf. Leuk dat je erbij bent. Ik zal jullie allemaal wel een hele dikke kus achter de oren willen geven. Maar bij deze. Heel kleintje dan. Supertramp, 1977. Give a little bit.

Kroeg dames, kroeg gezongen. Was gezellig. Ja, daar zat de kassa. En we gaan weer afrekenen. Prima. Waren de dames zo van de dansschool. En ze konden ook nog een klein hoedje zingen. Doris D, Doris D en de Pins. Van jaren 80. Tot zover de Middellandse Roadshow voor wat betreft vandaag. Maar gelukkig, morgen nog veel meer. En zo meteen, sowieso op de zender, nog meer lekkere programma's. Blijf er lekker bij en ga...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 'smiddags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor 8 provincies in verband met het onweer van vanmiddag. In het zuidoosten is er bovendien kans op hagel en zware windstoten. Overlast door felle onweersbuien wordt vooral verwacht in Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. Code geel geldt voorlopig vanaf het middaguur tot 8 uur vanavond. In Johannesburg zijn zeker 12 doden en 9 gewonden gevallen bij een schietpartij. Volgens de Zuid-Afrikaanse politie opende een groep van 10 zwaar bewapende mannen het vuur op een menigte in een sloppenwijk in het oosten van Johannesburg. Volgens een lokale nieuwszender werden de mannen door een witte auto afgezet. Nadat ze hun vuurwapens hadden leeggeschoten, gingen ze er in diezelfde auto weer vandoor. Er zouden nog geen arrestaties zijn verricht. President Rama van Albanië houdt ondanks felle protesten toch vast aan de bouw van een luxe resort midden in beschermd gebied. Het complex is eigendom van de dochter en schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Ivanka Trump en haar man Jared Kushner waren gevallen voor de ongereptheid en de prachtige natuur. Daar leven nu nog flamingo's, schildpadden en de monniksrob, een bedreigde zeehond. Milieubeschermers en burgers zijn woedend over de plannen. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
3: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
3: SNB
4: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.

Volgens mij was het een nummer 1 hit voor AHA en The Sun Always Shines on TV. Hey, hallo en welkom. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van De Bouwval. We zijn 2 uur lang weer bij je met alleen maar de leukste muziek. En dan weer 1 jaar speciaal in de aandacht. Deze keer is het jaar dat de nucleaire ramp in Tsjernobyl plaatsvond. Het was ook het jaar van het eerste wetenschappelijke computernetwerk. Er werd een 11-stedentocht verreden dit jaar. En in de Europese Unie, die werd weer een stukje groter dit jaar. Spanje en Portugal werden lid van de Europese gemeenschap. Het was ook het jaar van de Golden Ten. En als je niet weet wat dat is, dan kom ik daar wel weer dadelijk in het programma nog wel een keertje op terug. En het was ook het jaar van The Promise You Made van Cock Robin. Want dat stond op de nummer 10 positie in dit jaarlijstje van dit jaar. Nummer 9 was voor Walk This Way van Run DMC. Dan was nummer 8 van Berlin Take My Breath Away. Je weet wel, van de film Top Gun. Dat was een hele grote hit. Uiteindelijk dus op 8 geëindigd in het jaar. Op 7 was het Sing Our Own Song, UB40. En Falco met zijn Genie Part 1 stond op nummer 6. 5 was voor George Michael in A Different Corner. 4, When the Going Gets Tough, The Tough Get Going van Billy Ocean. En dat kwam ook uit een film. The Jewel of the Nile was dat jaar heel groot. En niet uit een film, wel uit een tv-serie van The Young Ones. Cliff Richard samen met The Young Ones. The Living Doll stond op nummer 3 dit jaar. Don't Leave Me This Way. The Communards op nummer 2. En op nummer 1 een plaat die daar heel, heel lang heeft gestaan dit jaar. Het was The Final. Maar dan ook echt de final countdown voor Europa. Want het werd alleen nog maar groter, groter, groter, groter, groter, groter.

Aretha Franklin. Ze is volgens mij niet meer. Ik weet niet 100% zeker, maar... Who's Humming Who? Uit ons basisjaar. 1986. Het jaar trouwens dat Raymond Lewinsky overleed. Ja, op 14 juli 1986 is de Amerikaanse industrieel ontwerper Raymond Lewinsky overleden. Dus je denkt van, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Het was onder andere de ontwerper van dat hele bekende cola flesje, weet je wel. Dat slank, ronde, vormige cola flesje van Coke en cola.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een hondenfokker uit Best hield te veel honden en dat wist de gemeente al jaren. Maar toch werd er niks gedaan, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Er werd 3 jaar geleden ontdekt dat de man al jaren de regels overtrad, al sinds 2001. En toch deed de gemeente niks na de ontdekking. Sinds april zijn ze wel in gesprek, maar de fokker blijft actief op Marktplaats en overtreedt daar ook de regels. Bij Leende is gistermiddag een vrachtwagen uitgebrand op de A2. De vlammen sloegen uit de cabine en ook een flink stuk van de berm vloog in brand. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine. Door de brand moest de snelweg gisteravond een tijdje dicht. Pas tegen het einde van de avond kon het verkeer er weer zonder problemen langsrijden. Een plan van het Rijk om geld aan gemeenten eerlijker te verdelen wordt voorlopig uitgesteld. Daardoor dreigt Eindhoven flink wat geld mis te lopen. Dit jaar gaat het om 3,5 miljoen euro waar de gemeente recht op heeft. Maar als Den Haag de plannen nog langer stilzet, zou het om ruim 17 miljoen euro gaan. Dat geld is Eindhoven toegezegd en de gemeente heeft dat geld ook nodig. Het dierenasiel in Eindhoven krijgt steeds vaker verwaarloosde dieren. Soms gaat het om dieren die niet goed zijn verzorgd, maar er komen ook dieren binnen die erg zijn verwaarloosd of die snel medische zorg nodig hebben om te overleven. Soms worden dieren ook op straat achtergelaten. Vaak kunnen mensen de verzorging van hun huisdier niet meer betalen. Elke vondst wordt gemeld bij de inspectie. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar PSV en FC Eindhoven weten al hoe ze het nieuwe seizoen beginnen. FC Eindhoven begint op maandag 10 augustus in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd bij Jong AZ. Jong PSV ontvangt die avond het gedegradeerde FC Volendam. In de eredivisie begint PSV op zaterdag 8 augustus thuis tegen Fortuna Sittard. Op zaterdag 5 september is Ajax PSV. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

Ik ga niet meezingen, maar we gaan ook niet dansen met z'n tweeën. Ze stonden 3 weken in de hitparades in 1986. Ze behaalden zo'n beetje de, nou wat zal het zijn geweest, de 43ste positie. Dus sommige hitparades wel, sommige hitparades niet. Maar oké, het is wel een leuk plaatje om uit die tijd, de Nederlandse golf uit die tijd een beetje, om daarop mee te liften met Avanti en dansen met z'n tweeën. 1990 dan, toen was George Michael een van de topartiesten. Dit is Praying for Time.

0: Volgens mij een van de enigste Nederlandse plaatjes die ik ooit van de dame heb gehoord. En toch nog die rock schreeuwen overheen. Blijft toch die rockstem die het doet. Ook al heb je dit soort Nederlandse hele leuke rustige plaatjes van de dame. De enige echte rockbitch van Nederland, Anouk. De dame die het Eurovisie Songfestival weer op de kaart zette in Nederland. Nu terug naar 1986, ons basisjaar. En met een beetje synthesizer en een hoofddraaiend hoofd op tv daar naartoe.
1: Relax.
0: Oké.
1: You're quite safe here.
0: Dan heb ik het natuurlijk over...
2: Am I dreaming?
0: Paranoia.
2: What am I doing? Talking to myself. Look, I must have a star on my door. Or better still.
3: A door?
2: Swing doors, huh?
3: Okay, doors.

Paranobia. Oftewel Paranobia. The Art of Noise. Je weet het misschien nog wel, of misschien ook wel niet, ik weet het niet. 1986, draaiende hoofd op tv en dit deuntje wat erbij zat... bracht het tot een grote top 10 hit in de lage landen. En over top 10 is gesproken en over dingen die een puntje hebben bereikt. Op 26 april 1986 ontploft een van de vier kernreactoren... bij het kleine plaatsje Tsjernobyl in de Oekraïne. Daarvoor had er nog nooit iemand van dat plaatsje gehoord... en tegenwoordig is het een echt begrip geworden. Bij deze nucleaire ramp in de voormalige Sovjet-Unie... kwamen 31 mensen om het leven direct daarna. En over de gevolgen van de gezondheid op lange termijn... daar lopen nog de meningen uiteen. Op termijn zullen er mensen aan kanker overlijden. Het gebied met een straal van zo'n 30 kilometer rondom de centrale... werd als gevolg van de radioactieve besmetting onbewoonbaar verklaard. Zo'n 150.000 mensen moesten geëvacueerd worden. En volgens mij is het nog steeds onmogelijk om daar echt lang te verblijven... in dat plaatsje Tsjernobyl in Wit-Rusland is dat tegenwoordig, dacht ik. Dit is Eldorado, volgens mij...

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 14 juni vanaf 2:30 tot 4:00 middags treedt Ravazie op in de kiosk aan het Kerkplein in Son en Breugel. Het koor bestaat al meer dan 25 jaar en staat onder leiding van dirigent Theo van der Steen. Met hun motto gezellig samen zingen brengen ze de beste Nederlandse meezingers. Dus kom luisteren, meezingen en genieten op zondag 14 juni om 2:30 middags bij de kiosk in Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

gebeurt het allemaal om zijn baby te zien jiven. Tegenwoordig heb je van die tv-programma's op YouTube en dat soort dingen. Daar kan je gewoon jive intikken en dan zie je iedereen jiven hoor. Dus. Maar in 1973 waren het de Wizards die iedereen aan het jiven brachten in de wereld met deze See My Baby Jive. Wees welkom, dit is de Bouwval. We hebben nog zo'n iets meer dan een uur voor je te gaan straks. In het tweede gedeelte hebben wij de Billboard Hot 100. We hebben de filmpjes uit 1986 die er toen allemaal draaiden. En we hebben natuurlijk ook een hele hoop leuke en lekkere muziek. Dadelijk gaan we starten met een plaat die voor de tweede keer op de nummer 1 positie kwam in de Billboard Hot 100. En dat is een Nederlands geschreven nummer. Dus dat is nogal een dingetje zo gezegd. We hebben straks ook nog Adele Bloemendaal. En een beetje Robbie Williams ook nog. Dus gewoon blijven luisteren hier naar de Bouwval op jouw favoriete radiozender.

Bananarama. Met Venus haalde hier in Nederland twee keer de top 40 met deze plaat. De hoofdnotering was nummer 5. Veel verder kwam het niet. En je herkent het ook nog van de Shocking Blues. Die er in Nederland nummer 2 positie mee haalde. Ergens in de 60e jaren, als ik het goed heb. Ik zal even snel voor je kijken. Het was 1959. En 1970 kwam het nog een keer terug. In Amerika bracht het alle tweede platen een nummer 1 positie op. Het is zo'n beetje losjes gebaseerd op de Big Three, een folk trio uit Amerika, dit nummer.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni is er bij Museum Bevrijdende Vleugels in Best een bijzonder evenement. Wings and Wheels. Vanaf 10 uur 's ochtends tot 5 uur 's middags kun je hier de mooiste oldtimers en historische militaire voertuigen bewonderen. Wat ooit begon met alleen Tweede Wereldoorlog voertuigen is inmiddels uitgegroeid tot een groot klassieker evenement voor alle liefhebbers van bijzondere voertuigen. Er zijn ook lezingen, stands en prijsuitreikingen in de middag. De toegang voor deelnemers is gratis en bezoekers zijn van harte welkom aan de Sonsweg 39 in Best. Dus kom kijken en geniet van deze historische wielen.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio. SMB Sol en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Precies een eeuw na het overlijden van de architect zegent paus Leo XIV vandaag in Barcelona bij de beroemde La Sagrada Familia de toren van Jezus in. Met het kruis op die toren en een voltooide constructie komt ook voorzichtig het einde van de bouw in zicht. Die begon in 1882 onder leiding van de architect Francisco de Paula del Villar. Een jaar later nam Antonio Gaudí het werk over. Bij zijn overlijden in 1926 was de basiliek nog maar voor een kwart klaar. Er wordt al bijna anderhalve eeuw aan de La Sagrada Familia in Barcelona gewerkt. Voor de derde keer in korte tijd is in het Zuid-Hollandse Portugal een explosief afgegaan in dezelfde straat. Rond 4 uur vannacht was het opnieuw raak. De voordeur en de gevel van de woning zijn beschadigd en er brak korte tijd brand uit. De bewoners waren thuis, niemand raakte gewond. Wie of wat er achter de explosie zit, is niet bekend. De politie onderzoekt of er verband is tussen de 3 ontploffingen. Het brandstoftekort in de door Russen bezette gebieden in Oekraïne wordt steeds nijpender. Automobilisten op de Krim staan in de rij voor de pomp, maar kunnen per persoon slechts 20 liter benzine tanken. De situatie wordt veroorzaakt door Oekraïne, dat met drones de Russische tankwagens aanvalt die de brandstof aanvoeren. De Krim werd 12 jaar geleden door Rusland ingelijfd. Veel Russen zijn op het Schiereiland gaan wonen. Ook zijn er veel Russische militaire bases op de Krim. Wie nu nog met zijn fatbike door het Amsterdamse Vondelpark fietst, krijgt een flinke prent. De gemeente heeft inmiddels 39 mensen met een fatbike op de bon geslingerd. Sinds 11 mei is het Vondelpark het eerste gebied in Amsterdam waar niet meer op een fatbike mag worden gereden om zo de overlast tegen te gaan. De eerste 2 weken na het ingaan van het fatbikeverbod kreeg je eerst nog een waarschuwing. Het weer. Eerst nog droog. Vanmiddag kans op zware onweersbuien, plaatselijk met hagel en zware windstoten. De wind is westelijk en het wordt rond de 16 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSeleen plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20, ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland. Of ga naar kas20.nl.
3: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
4: John en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB.

uit die hele mooie film Top Gun met Tom Cruise in de hoofdrol over die straaljagerpiloot die dan zijn maat verliest en dan uiteindelijk ook zichzelf herpakt. En er zit dan een liefdesverhaal nog in die film. En daar komt dit thema uit. The Love Team, zoals het dan zo mooi heet, van Berlin. En Take My Breath Away uit de film Top Gun uit 1986. En dat kan ik je alvast verklappen. Hij zal dadelijk wel langskomen in de filmrubriek in dit uur van de bouwval. Heel. Wat hebben we nog te gaan straks? De Billboard Hot 100. We gaan eens kijken wat daar tussen 10 en 1 stond in 1986. We hebben straks ook nog muziek van het goede doel. We hebben de Mixed Emotions. We hebben Bruce Springsteen. En we hebben Kim Wilde.

You need it even for one night. Ja, The Mixed Emotions 1987 was de grote hit in Nederland. Daarom draaide hem toch nog maar eens eventjes. Hè. Even kijken, 1986, daar zijn we mee bezig. Het is ook het jaar dat de Elfstedentocht gereden werd. De Elfstedentocht, even kijken, werd gereden en daarna gewonnen door een Evert van Bentum. Op 26 februari 1986 wint hij de Elfstedentocht in 6 uur en 55 minuten. De temperatuur die fluctueerde zo'n beetje tussen de min 1 en de min 12 graden in 1986. En dat was trouwens ook de tijd dat de Space Shuttle ontplofte. De Challenger op 28 januari 1986 ontplofte de Space Shuttle Challenger een minuut en 13 seconden na de start. En daarna is het Space Program van Amerika even een tijdje stilgelegen. Verder ook nog de moord op Olaf Palme. En als je dat denkt van, wat is dat? Nou, de Zweedse premier werd op 28 februari 1986... de leider van de Sociaal-Democratische Partij Olaf Palme. Hij werd vermoord voor een bioscoop in de hoofdstad Zweden. De ene Christian Pettersson die werd opgepakt, maar in hogere beroep werd hij vrijgesproken. En voor de verder rest is de moord nooit, maar dan ook nooit opgelost.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartjes Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: Hey yo, stop joking man. We better put on the record.

started a joke. En de hele wereld die begon te lachen. Om Skibby featuring King Lover uit 1995. En toen was het een hit hier in de Lage Landen. I started a joke. En over hits gesproken. In 1983 werd het al opgenomen, deze plaats. Origineel was het Your Hometown. Maar het is toch snel veranderd in My Hometown. En in 1985, CQ86, was het een grote hit hier in

jaar 1986, ons basisjaar. Een van de moneymakers uit Holland. BZN. Een van de grootste groepen, mag ik wel zeggen, die Nederland ooit gekend heeft. En ook een van de groepen die het langst mee hebben gelopen. Oké. Er zijn nog wat groepjes die lopen wat langer mee. Maar met dit succes en met dit soort plaatjes was dit toch wel de top of the bill. De Waltzing Maria, oftewel BZN, de Volendamse hitse groep, mag ik dan wel zeggen. Of moet ik zeggen, palingsound, is ook wel eens genoemd voor degenen die het willen weten. Even denken, we gaan elke week ook eens een keer kijken naar de Billboard Hot 100. En het is nu 1986 waar we de aandacht aan schenken. Dus doen we dat ook bij de Billboard Hot 100 over 1986. De nummer 10 even zomaar 1, 2, 3 met je samen gepakt. Op nummer 10 stond daar toen Robert Palmer met Addicted to Love. En Carrie van Mr. Mister stond op nummer 9. 8 was voor Survivor van Burning met Burning Heart. En Party All The Time van Eddie Murphy, die stond op nummer 7. 6 was voor Whitney Houston en How Will I Know. En The Broken Wings van Mr. Mister stond op nummer 5. Patti LaBelle en Michael McDonald On My Own op nummer 4 in 1986 in de Billboard Hot 100. En op nummer 3 was het Climax met I Miss You. Say You, Say Me, Lionel Richie, grote hit hier in de Lage Landen, stond op nummer 2 in 1986 in de Billboard Hot 100. En op nummer 1 stond Dion and Friends en That's What Friends Are For uit de Billboard Hot 100 1986. De nummer 1. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10.

ga niet mee oeën, want dan oeh ik zo vals, dat wil je niet weten. Dus ik zeg, oeh. Checkered Love, het schaakbordspel van de liefde bij de dame Kim Wilde uit 1981 afkomstig. En het was een hit, een hit. Ja, dat wil je niet geloven. Wat gaan wij doen? Wij gaan eens even kijken wat er allemaal te doen was op filmgebied in ons basisjaar 1986. En dan moet ik even nog een keer doen. Nou, ja. Even kijken, 1986. Ja, er kwamen een paar aardige films uit die ook nog nu wel bekend zijn, denk ik, als je ze hoort. Zo. The Children of a Lesser God was een van die films uit Amerika. Hannah and Her Sisters, vaak nog te zien op tv, van Woody Allen, die film. En Platoon, je weet al, die akelige gevechtsfilm over de oorlog in Vietnam en waar wat aardige dingen weer aan de kaak werden gesteld. Salvador kwam uit en The Color of Money onder andere. Maar ook Star Trek No. 4, The Voyage Home, was een van die grote films uit Amerika, uit Hollywood, die deze kant op waaide en redelijk veel succes hadden in ons Nederland, België en de rest van Europa. In Nederland kwamen er ook films uit, jawel. Abeltje kwam uit in 1986 en ook Fons Rademakers maakte zijn De Aanslag, de indrukwekkende aanslag, zal ik zeggen. 1986 was ook het jaar voor Jennifer Rush met deze gigahit. Dit is Destiny.

is gewoon zo. It's my and her destiny. Dat het afgelopen is. Zowel de plaat van de dame Jennifer Ross is afgelopen. Zowel het programma voor vandaag van mijn. Ik zou zeggen tot de volgende keer. Dan hebben we het weer over een ander jaartal. Dan hebben we het weer met andere plaatjes. En ja, dezelfde. Ik ben er dan bij. Dus ik zou zeggen tot the next time. Dit was de bouwval. Dit was 1986. Joep doei.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Voor 8 provincies is vanaf nu code geel van kracht in verband met zware onweersbuien. In het zuidoosten is er kans op hagelstenen en zware windstoten. Code geel geldt tot 8 uur vanavond in de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het Europese asiel- en migratiepact dat vrijdag ingaat, wordt door Europa bij de lidstaten neergelegd. Vorige week bleek dat de meeste lidstaten er klaar voor zijn om het pact uit te voeren, maar dat geldt niet voor alle lidstaten en dat wordt door de Duitse sociaaldemocraat Birgit Sippel teleurstellend genoemd, omdat de landen er maar liefst 2 jaar de tijd voor hebben gehad. De Zweedse Europarlementariër Thomas Tobé laat weten dat het Europees Parlement, de Europese Commissie en de agentschappen hun verantwoordelijkheid hebben genomen, maar de lidstaten hebben dat nog niet volledig gedaan. In het Iraanse Zirik zitten duizenden mensen na Amerikaanse aanvallen zonder drinkwater. De waterreservoirs zouden schade hebben opgelopen. Volgens de staatstelevisie gaat het om 20.000 inwoners in de regio en dat met een buitentemperatuur van 45 tot 50 graden Celsius. Er worden manieren gezocht om de inwoners in het gebied te helpen. De VS en Iran hadden een staakt het vuren afgesproken, maar omdat er een Amerikaanse helikopter zou zijn neergehaald, voerde de VS toch weer aanvallen uit. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
8: Mensenrelatie Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
13: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 0909. 09-09-09. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
14: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting, weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zonnebreugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB.
15: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.
16: Een hoogtepunt uit de jaren.

top van een hele hoge plank. Ja, hij was heel stoffig. Ik hoesmelde. Ja. Maar toch was het wel gaaf dit. Zeker gaaf toen we daar kennis mee maakten. 1984, Vienna van Ultravox. Dat was niet de enige hit die ze gemaakt hebben. Zeker niet.

de Bee Gees in de Immortality, maar Peter Ternede, Onder Mijn Dak, dat is Nederlandstalig. En de Dolly Dots, Nederlandse band, Engelstalig, rollerskating, dat komt er nu aan. En daarachteraan Anne, met Ruimte voor mij.

0: Friese muziekselectie.
1: Mocht je nou willen reageren op de programma's van dit radiostation, kijk even naar de desbetreffende website van het station. En kijk even hoe je in contact kunt komen. En misschien heb je nog wat suggesties. Dat ik bijvoorbeeld minder moet praten of meer moet praten of andere muziek moet draaien. Laat het gewoon even weten. Dan komt het zeker dik in orde. Overstar nu met Because.

0: mooie samenwerking met Celine Dion en de Bee Gees. Immortality. Ja, daar word je lekker rustig van. En ook vrolijk uiteraard. Onder mijn dak nu van Peter Ternide.
1: Uur na uur, de beste mix. Altijd muziek die je raakt, hier op jouw vertrouwde zender.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een hondenfokker uit Best hield te veel honden en dat wist de gemeente al jaren. Maar toch werd er niks gedaan, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Er werd 3 jaar geleden ontdekt dat de man al jaren de regels overtrad, al sinds 2001. En toch deed de gemeente niks na de ontdekking. Sinds april zijn ze wel in gesprek, maar de fokker blijft actief op Marktplaats en overtreedt daar ook de regels. Bij Leende is gistermiddag een vrachtwagen uitgebrand op de A2. De vlammen sloegen uit de cabine en ook een flink stuk van de berm vloog in brand. De vrachtwagen vervoerde een graafmachine. Door de brand moest de snelweg gisteravond een tijdje dicht. Pas tegen het einde van de avond kon het verkeer er weer zonder problemen langsrijden. Een plan van het Rijk om geld aan gemeenten eerlijker te verdelen wordt voorlopig uitgesteld. Daardoor dreigt Eindhoven flink wat geld mis te lopen. Dit jaar gaat het om 3,5 miljoen euro waar de gemeente recht op heeft. Maar als Den Haag de plannen nog langer stilzet, zou het om ruim 17 miljoen euro gaan. Dat geld is Eindhoven toegezegd en de gemeente heeft dat geld ook nodig. Het dierenasiel in Eindhoven krijgt steeds vaker verwaarloosde dieren. Soms gaat het om dieren die niet goed zijn verzorgd, maar er komen ook dieren binnen die erg zijn verwaarloosd of die snel medische zorg nodig hebben om te overleven. Soms worden dieren ook op straat achtergelaten. Vaak kunnen mensen de verzorging van hun huisdier niet meer betalen. Elke vondst wordt gemeld bij de inspectie. En het WK voetbal moet nog beginnen, maar PSV en FC Eindhoven weten al hoe ze het nieuwe seizoen beginnen. FC Eindhoven begint op maandag 10 augustus in de keukenkampioendivisie met een uitwedstrijd bij Jong AZ. Jong PSV ontvangt die avond het gedegradeerde FC Volendam. In de eredivisie begint PSV op zaterdag 8 augustus thuis tegen Fortuna Sittard. Op zaterdag 5 september is Ajax PSV. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
2: Dit is Afternoon Delight met Patrick Vijfhuizen.

plaats zoals gebruikelijk. Jermaine Hawkins en Spirit Fall Down. Ja, zijn ze eigenlijk op het singeltje en op de maxi-single ook staan van Jermaine. Maar zijn het Jermaine Hawkins officieel. Belinda Kiener uit België afkomstig elke seconde. En laten we nou eerlijk wezen, ik vind het wel leuk dat hij erin staat. Wij deden er altijd grapjes over maken. Lee Towers, weet je wel, I can see clear now, want mijn bril is schoon. Zo ging dat, ja. Dat was vroeger de humor.

help mij even, lieve Connecticut, het zullen we wel luisteraars. Belinda Kinjar. Het is af en toe niet uitspreekbaar. Dat valt af en toe heel erg tegen. Jody Harsh nu met Jolly.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Onweer heeft op verschillende plekken in het land voor problemen op het spoor gezorgd. Zo reden er bijvoorbeeld geen treinen tussen Amsterdam en Utrecht en tussen Schiphol en Utrecht, maar ook op andere trajecten waren problemen ontstaan. ProRail onderzoekt de schade en naar verwachting zullen de problemen vanaf nu weer verholpen kunnen zijn, laat een NS-woordvoerder weten. Volgens voormalig medische zorgminister Tamara van Ark zat de Nederlandse zorg tijdens de coronapandemie een paar keer tegen code zwart aan. Dat zei zij tijdens een verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het gebeurde niet, maar Van Ark merkte op dat ze er wel op had geoefend. Code zwart in de zorg houdt in dat niet iedereen meer geholpen kan worden en dat er keuzes moeten worden gemaakt. De zorg gaf in die tijd aan zelf de keuze te kunnen maken. Afgelopen nacht heeft Oekraïne in de haven van Mariupol verschillende voorzieningen aangevallen. Kiev laat weten dat hierdoor het gebruik van de haven door de Russen aanzienlijk beperkt is. Tegelijkertijd viel Oekraïne ook andere delen van Rusland aan. Onder meer in de regio Vladimir werden olievoorzieningen geraakt. Op de door Rusland ingelijfde Krim raakte een geschiedenismuseum beschadigd. Rusland beweert 326 Oekraïnse drones te hebben neergehaald. De zoon van de Noorse kroonprinses met de Marit, Marius Borkhoiby, wordt niet tijdelijk op vrije voeten gesteld om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn. Het Noorse gerechtshof stemde tegen het verzoek. De kroonprinses leidt aan een chronische longaandoening en staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie. Marius zit sinds februari in de gevangenis op verdenking van tientallen misdrijven, waaronder verkrachtingen. Door het Noorse Openbaar Ministerie is een gevangenisstraf van 7 jaar en 7 maanden geëist. Maandag volgt de uitspraak. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind wordt het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Ah, mijn rug.
9: Beweeg.
8: Hé, wat? Huh?
9: Ik ben het. Je rug.
8: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
10: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
11: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
12: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar KAS20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
13: Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Als mantelzorger verdien je de tijd voor jezelf. Even ontspannen aan de zorg, ervaringen delen en een nieuwe energie opdoen in een ontspannende omgeving. Ontmoet andere mantelzorgers die weten wat je doormaakt en doe mee aan activiteiten die jou kunnen helpen ontspannen. Op donderdag 18 juni is er weer vanaf 1 uur in het Dommelshuis in Kerk. In het Dommelshuis Kerkplein 5 in Zon, van draad tot droomfiguur. Breng figuren tot leven op canvas met draad en lijn. Aanmelden hiervoor kan door een WhatsApp te sturen naar Esther Jonkers. Telefoon 06-5185-2975. Of meld je aan via steun.mantelzorg.sonenbreugel@lefgroep.nl. Vermeld hier wel je naam en de activiteit waaraan je wil deelnemen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB. Radio SMB. Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De landelijke elektriciteitsnetbeheerder TenneT meldt dat eerder dan verwacht een tekort aan beschikbaar elektriciteit in Nederland zal ontstaan. Vorig jaar dacht de netbeheerder dat het tekort in 2030 zou optreden. Nu is de verwachting bijgesteld naar 2028. Het advies luidt daarom aan de overheid dat er haast gemaakt moet worden met subsidieregelingen voor de productie van stroom. Het verwachte tekort komt door de alsmaar toenemende vraag naar elektriciteit. Rijkswaterstaat laat het onderhoud aan verschillende wegen even zitten omdat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar is. Denk dan aan wegen in Utrecht, Groningen, Friesland en Drenthe. Deze zouden in 2027 en 2028 voor een opknapbeurt in aanmerking komen, maar de minister bekijkt nu welke projecten door heel Nederland voorrang gaan krijgen. In de herfst wordt hier meer over bekendgemaakt. De man die verdacht wordt van de mesaanval in Belfast is voorgeleid. Het gaat om een 30-jarige Soedanees die verdacht wordt van onder meer poging tot moord. De verdachte zal niet op borgtocht vrijkomen. Juridische bijstand heeft hij geweigerd. Afgelopen maandag vond de mesaanval in de Noord-Ierse hoofdstad plaats. Het slachtoffer, een 40er, raakte ernstig gewond. Hij heeft verwondingen aan zijn rug en nek, schade aan zijn rechteroog en zijn linkeroog heeft hij verloren. De aanval leidde in verschillende steden tot protesten. In Belfast liep dit uit de hand en ontaarde in de nodige rellen. Het KNMI stopt met weerswaarschuwingen per provincie. De Weerdienst wil mensen meer gerichter gaan waarschuwen en dat gaat dan voor gebieden gelden. Als het allemaal meezit, wil het KNMI er in 2027 mee starten. Tot 20 mei van dit jaar was wettelijk vastgelegd dat er alleen per provincie mocht worden gewaarschuwd. Dat is ondertussen aangepast. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
4: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
6: Zon en Breugel.
7: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio SNB 107.5 FM.
7: En overal via radio snb.nl.
6: Radio SNB.

0: Europese weersverwachting. Zuid-Europa start vandaag met heerlijk zomerweer. Spanje en Albanië noteren een zonnige 32 graden Celsius. En ook Cyprus doet goed mee met 25 graden Celsius. Richting het noorden, westen en oosten overheerst de wisselvalligheid. Want in landen zoals België, Polen en het noorden van Rusland vallen verspreid regenbuien. Of onweer bij temperaturen van 16 graden Celsius tot 23 graden Celsius. Morgen wint de zon in het oosten aan kracht, waardoor het in Oekraïne opklaart naar een warme 28 graden Celsius. In Spanje en Albanië blijft het met 32 graden Celsius tot 33 graden Celsius onverminderd heet, terwijl Centraal- en Noord-Europa te maken houden met een onstuimige atmosfeer en aanhoudende regenbuien, in onder andere Polen en Noorwegen bij maxima rond de 20 graden Celsius.
1: De beste muziekmix van de jaren 60 tot nu. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogd.

Ocean. We wezen hiermee geen eendagsvlieg te zijn met Loverboy na zijn eerdere hit Suddenly. Een leuk extra feitje over de rock-invloed van de producer Matt Lange. Hij liet Billy Ocean de tekst van het refrein honderden keren opnieuw inzingen, totdat elke lettergreep precies op de beat viel. De perfectionistische aanpak, die Lange ook bij bands als Def Leppard gebruikte, zorgde ervoor dat de plaat radiovriendelijk was, maar ook een enorme kracht had in de discotheken. De single Loverboy bleek een enorme blijver in de Nederlandse hitlijsten. De plaat stond in totaal 13 weken lang genoteerd in de top 40, waar die piekte op de nummer 5 positie. Met onderweg Meat Loaf met You Took the Words Right Out of My Mouth. Nu Visagie, hier is So Long.

0: You took the words right out of my mouth van Meatloaf uit 1979. Waar we zo verder gaan met de Thompson Twins en Don't Mess with Dr. Dream.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag trekken er gedurende de middag verschillende stapelwolken en buien over ons land, die af en toe gepaard gaan met een klap onweer. Tussendoor klaart het gelukkig af en toe op bij een matige zuidwestenwind. Al ontbreekt met een maximum van 17 graden de echte zomerwarmte nog. Morgen op donderdag 11 juni blijft de meteorologische herfst een vinger in de pap houden. Met een neerslagkans van 70% moeten we rekening houden met herhaaldelijke buien, maar er breken ook droge momenten aan waarin de zon even doorbreekt bij een graad of 18. Vrijdag belooft de warmste dag van de werkweek te worden, al blijft de atmosfeer gevoelig voor een aantal buitjes. Onder een voelbare zuidwestenwind schommelt de temperatuur rond de 19 graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar in vlot tempo af.
3: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
4: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een man uit Geldrop werd gisteravond door de politie aan de kant gezet in Vught en die had een groot probleem. Hij reed rond zonder rijbewijs en hij had drugs gebruikt. Maar dat bleek niet het enige. De man was al vaker gepakt voor rijden zonder geldig rijbewijs en daarvoor moest hij nog 4 weken de cel in. Hij kon nog wel tegen die celstraf in hoger beroep. In Waalre zijn ze er nu ook uit. Er is een nieuw bestuursakkoord. De kar wordt de komende 4 jaar getrokken door D66, Pro, VVD, AWB, ZW14 en CDA. Belangrijke onderwerpen in Waalre zijn huizenbouw, zorg, verkeer, financiën en veiligheid. Het nieuwe college moet met voorstellen komen om die doelen te halen, maar de neuzen staan volgens formateur Potters dezelfde kant op. Al zeker 25 jaar overtreedt een hondenfokker uit Best de regels, maar de gemeente heeft daar nooit wat tegen gedaan. Ook niet nadat ze er 3 jaar geleden achter waren gekomen, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Nu zijn ze wel met de fokker in gesprek, maar hij blijft nog altijd honden te koop aanbieden via internet. En ook daar overtreedt hij de regels. 11 jaar geleden trok de inspectie al aan de bel. In Geldrop staat vanaf vandaag het internationale Sander Dannert's Magical World of Circus op de Beekweide. Er zitten ook Nederlandse artiesten bij dat circus, zoals Amber uit Holland's Got Talent. Zij geeft een show met 3 border collies die is geïnspireerd op de film Grease. Er is ook een Diabolo-act van de Nederlandse Ezra Veldman. Het circus staat tot en met zondag in Geldrop. En PSV verdient deze zomer een flinke smak geld zonder er zelf iets voor te doen. De FIFA betaalt clubs die spelers op het WK hebben. Omgerekend wordt er €4.300 betaald per dag dat een speler in het toernooi zit, ongeacht hoe groot of klein de club is die een speler onder contract heeft staan. PSV levert 10 WK-gangers en krijgt dus zeker €1.500.000. Dat kan nog meer worden als landen doorgaan. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.
5: Oh, oh, oh.

een kijkje 1985 met de Thompson Twins. Je hoorde Don't Mess With Dr. Dream hier bij de beste muziekmix op deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. Met Billy Joel zometeen.

0: De top 40 van 40 jaar geleden.
1: Dit was 40 jaar geleden de top 40.
0: 22e jaargang, week 23, de editie van 7 juni 1986... met vandaag de nummers 20 tot en met 11. 5 weken lang geroteerd in 1 plaats gezakt naar 20... You Gotta Be Mine van de Novo Band. Mike Tye stijgt met Superstip in de tweede week van 39 naar 19... met Turn Your Love Around. Gezakt van 12 naar 18 in de 6e week notering... The Outfield met Your Love... En Quit Eyes van de Golden Earring staat 6 weken genoteerd en zakt 6 plaatsen naar nummer 17. 8 plaatsen gezakt naar 16. A Kind of Magic van Queen in de 11e week notering. En 9 weken notering voor Cliff Richard en de Young Ones met Living Doll. Die zakt van 7 naar 15. 2 plaatsen winst voor de nummer 14 notering in de 5e week. Peter Gabriel en Sledgehammer. En met 5 plaatsen winst naar 13. Tough You Were On My Side van Cock Robin in de 3e week notering. 3 weken ook voor René Schumann met But Warmer Love. Die doorstijgt van 17 naar 12. En nog een superstip notering in dit overzicht. In de 2e week Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own. Die doorstijgen van 23 naar nummer 11. Uit dit overzicht draaien we de...

uit de top 40 van 40 jaar geleden. Turn Your Love Around van Mai Tai. En morgen komen we toe aan de top 10. Waar we de afgelopen weken Wonderful World van Sam Cooke vonden. Is die morgen nog de nummer 1? Dat hoor je morgen bij Muziekplezier. Met zometeen nog Bluff en Blauwe Ruis in het uur.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 18 juni van 8 uur 's avonds tot 10 uur geeft Emily Messing een lezing over kleine marterachtigen in het theaterke in Best. De locatie is Max van Bosseltstraat 1 in Best.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zon en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Premier Rob Jetten vindt dat Nederland de komende jaren samen met Duitsland voorop moet lopen voor een sterker en besluitvaardiger Europa. De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier is op 3 dagen staatsbezoek in Nederland. Volgens Jetten moeten de twee landen volop investeren in de economie op het gebied van technologie, energie en defensiematerieel. De bondspresident had het over thema's waar zowel Duitsland als Nederland aan moeten trekken: energie, sociale zekerheid, huizentekort en migratie. In de eerste 5 maanden van dit jaar zijn er ruim 1300 migranten om het leven gekomen bij pogingen om Spanje te bereiken. Met dit cijfer komt de mensenrechtenorganisatie Caminando Fronteras. Deze organisatie zet zich in voor rechten van migranten. Onder de doden 142 vrouwen en 129 kinderen. Vorig jaar verloren bijna 3100 mensen het leven bij pogingen om de Spaanse kust te bereiken. Door het gebruik van medicijnen om af te slanken geven Britten minder geld uit in de supermarkt. Uit onderzoek is gebleken dat er rond de 780 miljoen pond, omgerekend 900 miljoen euro, minder aan boodschappen wordt uitgegeven. Afslankmedicijnen zijn populair in het Verenigd Koninkrijk. In ruim 6% van de huishoudens gebruikt minstens 1 persoon afslankmedicatie. Een jaar geleden was dat nog ruim 4%. Gebruikers van gewichtsmedicatie hebben minder trek en geven daardoor minder geld uit aan tussendoortjes. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot 3 jaar cel voor zware mishandeling van een activist. 2 van hen verliezen hun baan in het leger. Het slachtoffer had kritiek op de alsmaar groeiende invloed van het leger op de overheid. De 4 verdachten gooiden in Jakarta zuur in het gezicht van de actievoerder. Mensenrechtenactivisten vinden de straf te mager. Zij willen dat justitie ook onderzoek gaat doen naar degenen die opdracht voor deze aanval hebben gegeven. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
7: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit- of silver halsketting. Weet je dat je goed zit? Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radio SMB.nl. Radio SMB.

0: Om Survivor uit 1982 bracht ons bij het tweede uur van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. Nog een uur lang de beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90. De Zeros, de Tens en de Twenties. Met onderwerp komend half uur Phyllis Nelson, Loretta Holloway. We hebben het weeroverzicht voor de Verenigde Staten. Cliff Richard van Dickhout, Diana Ross. En nu Dom Henley and the End of the Innocence.
1: De pophitsfeitjes. Weer en vooral heel veel hits. Dit is Muziekplezier met Reinier Witbolsvoogen.

0: online and on your dial. We play your favorite music 24/7.
1: 2012.

Charles Nelson en Move Closer. Zometeen de weersverwachting voor de Verenigde Staten. Verder hebben we nog Cliff Richard van Dickhout en Diana Ross tot aan het half uur. Met nu Loretta Holloway. 80 is het Love.

Verenigde Staten weersverwachting. Vandaag begint de dag in New York met kans op een bui bij 28 graden Celsius. Terwijl Chicago een bewolkte dag heeft met 32 graden Celsius. In Los Angeles en Las Vegas schijnt de zon daarentegen volop met temperaturen van respectievelijk 31 graden Celsius en een hete 40 graden Celsius. In het zuiden heeft Miami te maken met bewolking en kans op een bui bij 29 graden Celsius. Morgen blijft er in New York kans op een bui, maar stijgt het kwik naar een warme 35 graden Celsius. Terwijl Chicago onder een dik pakket wolken blijft bij 30 graden Celsius. Richting het einde van de week keert de zon op vrijdag in Los Angeles en Las Vegas weer volop terug, met een zinderende 41 graden Celsius in de woestijnstad.

Clever Church met Dreaming. En daarmee gaan we verder met Alles of Niets. Het volgt het gigantische debuutsucces van Stil in Mei en liet horen dat Van Dikhout een blijvende factor was in de Nederlandse rockscene. Het nummer gekenmerkt door de intense en doorlevende stemgeluid van Martin Buitenhuis en ronkende gitaren beschrijft de allesomvattende passie en dynamiek binnen hun relatie waarin geen ruimte is voor half werk. In de Nederlandse top 40 kende de single in 1995 een kort maar krachtig verblijf. De plaats stond 3 weken genoteerd en piekte daar op de nummer 33.

0: week in het diepe verleden in 1968. Diana Ross en de Supremes, you're the love child. We zijn zo terug met 10cc. Life is a minestrone.
1: Het weeroverzicht.
2: Vandaag trekken er gedurende de middag verschillende stapelwolken en buien over ons land, die af en toe gepaard gaan met een klap onweer. Tussendoor klaart het gelukkig af en toe op bij een matige zuidwestenwind. Al ontbreekt met een maximum van 17 graden de echte zomerwarmte nog. Morgen op donderdag 11 juni blijft de meteorologische herfst een vinger in de pap houden. Met een neerslagkans van 70% moeten we rekening houden met herhaaldelijke buien, maar er breken ook droge momenten aan waarin de zon even doorbreekt bij een graad of 18. Vrijdag belooft de warmste dag van de werkweek te worden, al blijft de atmosfeer gevoelig voor een aantal buitjes. Onder een voelbare zuidwestenwind schommelt de temperatuur rond de 19 graden en wisselen zon en wolkenvelden elkaar in vlot tempo af. De beste hits.
3: Dit is het regio-prikbord.
4: Op woensdag 17 juni van 8 uur 's avonds staat de spotlight van het theaterke in Best gericht op vier talentvolle clarianisten. Liam Sarens, Jasmijn van Vijver, Elke Rittema en Karsten Retena tonen hun muzikale kunsten tijdens dit speciaal concert. Elk van hen speelt een solostuk begeleid door het grote orkest. Maar er zijn ook stukken met pianobegeleiding, duetten en een kwartet te horen. De avond is vol variatie. Je kunt zonder kaartje komen kijken, want de intree is gratis. De locatie is Max de Bosstraat 1 in Best. Luister op woensdag 17 juni dus mee om 8 uur 's avonds voor het 4D-concert van de vier klarinettisten bij Sociaal Cultureel Centrum Het Theaterke in Best.
3: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Life is a Mistran van Tansisi, een klassieker uit 1975. En daarmee zijn we aan het laatste half uur begonnen van muziekplezier op deze waanzinnige woensdag 10 juni 2026. De beste muziekmix van de jaren 60, 70, 80, 90, de Zilverse Dance en de 20s. Dat zijn de ingrediënten van deze radioshow.

What a Wonderful World, een song van Amerikaanse muzikant Louis Armstrong. Het nummer verscheen op zijn gelijkmatige album uit 1968. In september 1967 werd het uitgebracht als enigste single van het album. In 1988 werd de song gebruikt in de film Good Morning Vietnam, hoewel het nummer van 2 jaar na de gefilmde gebeurtenis dateert. De opname werd opnieuw op single uitgebracht en werd weer een wereldwijde hit. De hit in de verstaanbare taal komt eraan. Lime, hier is Your Life.

0: in een verstaanbare taal.
1: Er zijn momenten waarop de beschaving als een dun laagje vernis over ons heen ligt. En alles wat we werkelijk verlangen is om controle te verliezen en terug te keren naar een staat van pure, ongefilterde impulsiviteit. We zitten gevangen in de routines van het modern bestaan, terwijl ons innerlijke stemmen schreeuwen om een uitlaatklep die geen regels kent. Het is bijna een komische strijd tussen wie we geacht worden te zijn en de primitieve energie die in ons borrelt en wacht op de juiste moment om naar buiten te breken. Wanneer de muziek aanswelt en de beat ons dwingt om uit onze ivoren torens van verstand te stappen, is er geen weg meer terug. We laten onze angsten varen, omarmen de absurditeit van het leven en laten ons leiden door een instinct dat eeuwenoud wijsheid en speelse waanzin combineert. Het is een bevrijdende ervaring om al die opgekropte spanning van die dag van ons af te schudden en ons simpelweg te verliezen in een ritmische beweging die zo oud is als de tijd zelf. Terwijl we op onze eigen manier lopen als een dinosaurus.
0: En dit is de plaats in de originele taal. Boom, boom,

De hit in de bestaanbare taal deden we vandaag met Was Not Was uit 1987 met Walk the Dinosaur. En wil je het nog een keer rustig op je gemak nalezen? Het staat gepubliceerd op de Facebookpagina van Muziekplezier. facebook.com/muziekplezier.eu. En als je ons liked, blijf je in ieder geval op de hoogte van het Rijnlijnzijde van deze radioshow. Waar we tegen het einde aanlopen voor deze waanzinnige woensdag 10 juni. Morgen zijn we er weer 2 uur lang op de Daar Moet Je Bij Zijn donderdag met een nieuwe verse editie. Voor vandaag heb ik nog klaarstaan Whitney Houston met One Moment in Time. Maar we gaan eerst naar 1990 met Talk It Over van Crazy Duke.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het grondstoffeninleverpunt Grip komt weer naar Zonnenbreugel. En wel op maandag 22 juni. Vanaf 8:30 tot 11:00 aan de Brabantlaan in Zon. En vanaf 12:30 tot 14:30 aan de Piet Heinlaan in Breugel. Bij de rijdende grondstoffen inleverpunt dat door de wijk trekt, kan iedereen op vertoon van een milieupas één keer een boodschappentas afval inleveren. Zoals kleine elektrische apparaten, lege batterijen, metalen en hout. Maar ook klein chemisch afval zoals restjes verf, medicijnen en andere chemische middelen kunnen worden ingeleverd. Alle gripdata, tijden en locaties staan ook vermeld in de Blink Afval-app.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Zonnebreugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het kabinet laat zijn licht schijnen over pepperspray en hoe vrouwen in sommige gevallen toestemming kunnen krijgen om dit middel bij zich te mogen dragen. Denk daarbij aan vrouwen die met een stalker te maken hebben, relatiemoeilijkheden hebben of die slachtoffer zouden kunnen worden van eerwraak. In Denemarken bestaat de mogelijkheid al wel dat vrouwen in die gevallen toestemming van de politie krijgen om pepperspray bij zich te hebben. Justitieminister Van Weel onderzoekt of dit in Nederland ook tot de mogelijkheden kan behoren. In Noord-Ierland hebben de autoriteiten 3 personen opgepakt na de rellen die gisteravond plaatsvonden. Verwacht wordt dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Na de mesaanval van een 30-jarige Soedanees die een 40er zwaar verwondde, ontstonden gewelddadige rellen in Belfast. Er werd brand gesticht en ook zou de veiligheid van mensen van buitenlandse komaf in het geding geweest zijn. Het geweld heeft het openbaar leven in de regio ontregeld. De eerste verdachte van de rellen, een 39-jarige man, moet vandaag al voor de rechter verschijnen. De Amerikaanse president Trump vindt dat Iran de prijs moet betalen voor het niet voor elkaar krijgen van een vredesakkoord tussen de landen. Dit schreef hij op zijn sociale media-platform nadat de VS nieuwe aanvallen op Iran hadden uitgevoerd. Volgens de VS was dit een reactie op het neerhalen van een Amerikaanse legerhelikopter door Iran. Tegen Fox News zei Trump dat hij mogelijk opdracht zal geven voor nieuwe aanvallen op bruggen en energiecentrales, omdat Iran maar niet opschiet. De drummer van Queen, Roger Taylor, komt met een nieuw album getiteld Violence Insane in a Beautiful World. De plaat verschijnt op 18 september. Taylor laat weten dat het album een overkoepelend thema heeft, omdat het lijkt of de wereld op dit moment compleet gek geworden is. Het is gewoon afschuwelijk, er is veel krankzinnig geweld, aldus de Queen-drummer. Na het uitbrengen van het album gaat Taylor op tournee in het Verenigd Koninkrijk. Het weer, wisselend bewolkt met op veel plaatsen in het land kans op pittige buien met hagel, onweer en windstoten. Bij een zuidwest tot westenwind is het zo'n 17 graden. Dit was het radionieuws.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
9: De avonden zijn lang. En juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
10: Voel je je soms net niet gezien? Of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
2: Zon en Breugel. Het
11: station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SMB 107.5 FM.
11: En overal via radio SMB.nl.
2: Radio SMB.

0: Charlie Puth. De eerste in dit uur Dek Radio Changers.
1: 80 is prachtig.
0: Zo, meteen even doorstarten naar de jaren 80. Hoe vind je dat? Ja, die waren prachtig. Ik ga het bewijzen met deze Rio Speedwagon. Mooie naam voor een groep, hè? Can't fight this feeling bij Dek Radio.

0: van November Jongsleden is deze. Driewieler heet die groep. En gelukt. Weet je wat ook gelukt is? Om deze ouwe van Esther Phillips weer eens te draaien. Bij Dekker Radio, weet je. En zij zegt... What a difference a day makes. Wie weet...
1: What a difference a day makes. 24 little hours.

Italiaans. Ik denk dat ik in mijn volgende leven maar eens een Italiaan wil worden. Qua taal is het geweldig. Ma che bello questo amore. Mijn mooiste liefdesverhaal. Volgens mij betekent dat deze song. Die was uit 1988. Zo, weer even naar de realiteit van Nederland. De Kik. Die hebben het over een mooie meid.

0: Zo, we gaan eens luisteren in studio 2 bij Wiebe. Welke drie er komen na het half uur?
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker.

0: Dit is het nieuws van Groot Eindhoven.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een man uit Geldrop werd gisteravond door de politie aan de kant gezet in Vught en die had een groot probleem. Hij reed rond zonder rijbewijs en hij had drugs gebruikt. Maar dat bleek niet het enige. De man was al vaker gepakt voor rijden zonder geldig rijbewijs en daarvoor moest hij nog 4 weken de cel in. Hij kon nog wel tegen die celstraf in hoger beroep. In Waalre zijn ze er nu ook uit. Er is een nieuw bestuursakkoord. De kar wordt de komende 4 jaar getrokken door D66, Pro, VVD, AWB, ZW14 en CDA. Belangrijke onderwerpen in Waalre zijn huizenbouw, zorg, verkeer, financiën en veiligheid. Het nieuwe college moet met voorstellen komen om die doelen te halen, maar de neuzen staan volgens formateur Potters dezelfde kant op. Al zeker 25 jaar overtreedt een hondenfokker uit Best de regels, maar de gemeente heeft daar nooit wat tegen gedaan. Ook niet nadat ze er 3 jaar geleden achter waren gekomen, heeft Omroep Brabant uitgezocht. Nu zijn ze wel met de fokker in gesprek, maar hij blijft nog altijd honden te koop aanbieden via internet. En ook daar overtreedt hij de regels. 11 jaar geleden trok de inspectie al aan de bel. In Geldrop staat vanaf vandaag het internationale Sander Dannert's Magical World of Circus op de Beekweide. Er zitten ook Nederlandse artiesten bij dat circus, zoals Amber uit Holland's Got Talent. Zij geeft een show met 3 border collies die is geïnspireerd op de film Grease. Er is ook een Diabolo-act van de Nederlandse Ezra Veldman. Het circus staat tot en met zondag in Geldrop. En PSV verdient deze zomer een flinke smak geld zonder er zelf iets voor te doen. De FIFA betaalt clubs die spelers op het WK hebben. Omgerekend wordt er €4.300 betaald per dag dat een speler in het toernooi zit, ongeacht hoe groot of klein de club is die een speler onder contract heeft staan. PSV levert 10 WK-gangers en krijgt dus zeker €1.500.000. Dat kan nog meer worden als landen doorgaan. En meer nieuws uit de Brainport vind je in onze app en op studio040.nl.

show met de Blazers, hè? Met Simon & Garfunkel begonnen we dit deel 2 van Dekker Radio. Met Keep the Customer Satisfied. Ik hou je helemaal tevreden vandaag.

knap, boem, uit. Bo, K, nooit eerder van gehoord. Good, good fight.

kraantje, papi. En Yeshua nu let. Mijn meisje. Nou zeg. It ain't over till Dekker Radio is over. Zo is dat. We gaan naar 1991. Een van die kanjers uit het verleden. Zijn naam is Lenny Kravitz. Bij Dekker Radio hoor je dat.

Charles Aznavour en J'ai vu Paris. Ik heb Parijs gezien. In 1978 had hij deze hit. Oh, wat oud, Dekker. Ja, inderdaad, ik word zelf ook oud. Big City. Ken je die nog van Tol Hansen? Hans van Tol heet hij eigenlijk.

0: is het regio-prikbord.
1: Zin in een gezellige zondagmiddag vol wijn, sfeer en lekkere hapjes? Kom dan naar de vierde editie van het Sons Wijnfestival. Op zondag 14 juni verandert het Raadhuisplein in Sonnenbreugel in de plek voor wijnliefhebbers en levensgenieters. Van 2 tot 8 uur proef je heerlijke witte, rode en mousserende wijnen van lokale ondernemers en importeurs uit de regio. Natuurlijk zijn er ook smakelijker, bitter en gezellige entertainment. Het Sons Wijnfestival is gratis toegankelijk en vindt plaats op het Raadhuisplein in Hartje Son en Breugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: SMB Radio SMB Son en Breugel 107.5 FM en overal via radiosmb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Oud-sociale zakenminister Wouter Koolmees heeft aan de parlementaire enquêtecommissie Corona verteld dat er tijdens de tweede golf van coronabesmettingen spanningen in het kabinet waren. Er ontstond discussie over de aanpak en de maatregelen die genomen moesten worden. Volgens Koolmees botste het tussen de ministers die het belang van de zorg voor ogen hadden en ministers die naar andere belangen kijken. Koolmees verklaarde ook buikpijn te hebben gekregen van de invoering van de avondklok. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Een 29-jarige in Spanje woonachtige Colombiaan is per direct het land uitgezet nadat hij de kat van zijn ex-partner had mishandeld en vermoord. Volgens een dierenwelzijnsorganisatie is het voor het eerst dat dierenmishandeling echte gevolgen heeft. De man vermoordde het dier op straat door het te schoppen en te slaan. Hij werd daarop gearresteerd en aangeklaagd door zijn ex-partner en verschillende dierenbeschermingsorganisaties. De man wordt beschuldigd van dierenmishandeling en huiselijk geweld. In Spanje vallen aanvallen op huisdieren van partners onder afgeleid geweld. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er hier en daar nog buien. Het koelt af naar een graad of 8. Dit was het radionieuws.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij AstroTV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
2: Son en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SMB 107.5 FM. En overal via radiosmb.nl. Radio SMB. Met dit uur. Jongerenplein in samenwerking met de Lab Group.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Amsterdamse politierechter acht oud-politicus Geert Dales schuldig aan belediging van een taxichauffeur, smaad en doxing. Dales heeft een taakstraf van 80 uur gekregen, waarvan 40 uur voorwaardelijk. Volgens de rechter is het bewezen dat Dales in november 2024 een taxichauffeur heeft uitgescholden. Na het incident schreef Dales erover op sociale media, met het advies niet in de betreffende taxi te stappen. Daar plaatste hij een foto van het kenteken van de chauffeur bij. Als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten zien Amerikanen voor de derde maand op rij de prijzen stijgen. Zo steeg vorige maand de landelijke benzineprijs met 8,8%. Gemiddeld vallen de prijzen in vergelijking met afgelopen jaar 4,2% hoger uit. De inflatie is bijzonder hoog. In verkiezingstijd beloofde de Amerikaanse president Trump de kiezers nog plechtig om de inflatie te temperen en de rente te verlagen. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de Zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09090939. Praat met een medium. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
4: Station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SMB 107.5 FM.
4: En overal via radiosmb.nl.
5: Radio SMB.
4: Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. Twee andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Fraude met olieopslag in de Rotterdamse haven neemt steeds professionelere vormen aan. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en gegevens van meldpunt storagepoofing.nl. Een samenwerking van onder meer de zeehavenpolitie, het havenbedrijf Rotterdam en de opslagsector. Internationale handelaren betalen soms miljoenen voor de opslag van olie die niet blijkt te bestaan. Vorig jaar werd voor $10 miljoen aan fraude gemeld. Dit jaar staat de teller al op $2,2 miljoen. Op het Italiaanse eiland Sardinië mogen strandbezoekers tussen de 10 en de 65 jaar binnenkort geen parasol meer meenemen naar het populaire strand Punta Molentis. Alleen voor jonge kinderen en 65-plussers geldt een uitzondering. De autoriteiten willen zo de natuur beter beschermen. Vorig jaar werd het gebied getroffen door een grote natuurbrand. Het besluit leidt tot kritiek omdat bezoekers zich zorgen maken over bescherming tegen de felle zon. Ook wordt er voor een bezoek aan het strand voortaan €10 entree gevraagd. Het weer. Vanavond vooral in het oosten nog buien met kans op onweer. Vanuit het westen wordt het droger. Vannacht koelt het af naar 6 tot 10 graden bij een matige west- tot zuidwestenwind. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
7: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939 of ga naar www.astrotv.nl.
8: Voel je je soms net niet gezien of wil je je vrouwelijkheid gewoon met trots vieren? Ontdek Selfness, ode aan de vrouw. Unieke klithalskettingen en oorbellen die je krachtig, sexy en trots laten voelen. Met bestsellers als de gold-plated klitstuts, de mini klithalsketting en de klit of silver halsketting weet je dat je goed zit. Bekijk de collectie op selfness.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. Hollywood Swinging met Piet van Rooij.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Onder het puin van de uitgebrande loods in het Belgische Brussel zijn vandaag nog 2 lichamen gevonden. Daarmee komt de dodental door de brand van afgelopen zaterdag op 4. De brand brak uit in een opslagplaats in Anderlecht, waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps lagen opgeslagen. Vanwege de hevige rookontwikkeling en meerdere explosies werd een rampenplan afgekondigd en moesten tientallen omwonenden hun huis verlaten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij een ongeluk met een schoolbus in het zuiden van Duitsland is een scholier om het leven gekomen. Het ongeval gebeurde bij Hebertshausen, ten noorden van München, toen een touringcar met kinderen op schoolreis in botsing kwam met een stadsbus. 2 andere leerlingen raakten ernstig gewond en tientallen kinderen liepen lichte verwondingen op. In de stadsbus zat alleen de chauffeur. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Voor ouders van de betrokken kinderen is opvang geregeld. Een blikseminslag heeft vanmiddag flinke schade veroorzaakt aan een woning in het Groningse Veendam. De bliksem sloeg in op het dak van een huis waarbij delen van de constructie werden weggeslagen. Brokstukken kwamen tientallen meters verderop op straat terecht. De woning is ontruimd en de omgeving is afgezet vanwege instortingsgevaar. In vrijwel het hele land geldt vanavond nog code geel vanwege onweersbuien. In Limburg en Noord-Brabant eindigt de weerwaarschuwing naar verwachting het laatst om 10 uur vanavond. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zit je met tocht, hoge energiekosten of kozijnen die niet meer mee kunnen? Kies voor Rawa kozijnen. Ramen, deuren, schuifpuien en stalen kozijnen. Volledig op maat, strak geplaatst met topkwaliteit van Drutex. Meer isolatie, meer veiligheid en een design dat bij jouw huis past. Vraag je offerte aan via rawakozijnen.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
7: Radio
0: SNB
7: 107.5 FM.
0: En overal via radio snb.nl.
7: Radio
0: SNB. Met dit uur.
8: Filmblik met Yannick van Loon en Timo Sanders.

0: Een hele goede avond, beste luisteraar. Welkom terug bij een nieuwe uitzending van Filmblik op Radio Sonnenbreugel. Uw beste radioprogramma voor filmmuziek. Welkom.
1: Ja, sowieso.
0: Zeker. We hebben een interessant programma vanavond. Wij hebben aan het eind van de vorige uitzending beloofd dat wij een recensie zouden ontwikkelen voor Backrooms. En daar is volgens mij het hele redactieteam en wij naartoe geweest. Dus ja, we zijn best wel ingelezen op het onderwerp. En volgens mij hebben we ook wel wat meningen daarover gevormd.
1: Zeker. Ik ga waarschijnlijk heel veel praten over Backrooms zo dadelijk.
0: Ja, wij zijn professionele Letterboxd-reviewers. Helemaal goed. Wij hebben de rubriek ook een klein beetje aangepast. De film van eigen keuze heet nou Film van de Week. De oude film heet nou Klassieker. De huidige film, of de film die de laatste 15 jaar is gemaakt, heet nu De Film van Nu. En onze nieuwe film die in de bioscoop draait, heet nou De Bioscoopgids. Dat gezegd hebben, dat zijn in die volgorde Dawn of the Planet of the Apes. Dat was eentje van jou, geloof ik.
1: Zeker, ja. Dat is uit 2014, de nieuwere Planet of the Apes. Dat is een zeer leuke film te kijken.
0: Ja, die is leuk. De acteur van Gollum. Erin,
1: Andy Serkis.
0: Andy Serkis, ja. Als klassieker hebben wij Transformers. Die komt inmiddels al uit 2007.
1: Volgens mij waren
0: de helft van de mensen hier waren niet in leven in 2007. Ik wel. Dan hebben wij nog The Interview. Die hebben wij ook gisteren gekeken met z'n drieën. En als bioscoopgids The Backrooms. Wat een hartstikke mooi film.
1: Beste voor het laatste bewaren.
0: Zeker. Dan beginnen wij nu met Past the Primates van Michael Giacchino voor de film Dawn of the Planet of the Apes.

0: Je moet me even herinneren waar Dawn over gaat.
1: Dawn is dus het vervolg van Rise of the Planet of the Apes. En een kleine samenvatting van Rise is eigenlijk gewoon... dat de wetenschappers die probeerden medicijnen te maken. Maar daardoor hebben ze ook apen, zeg maar, bewustzijn gegeven. En dan heb je uiteindelijk eens een aapje, Caesar. Die start dan een soort van apenrevolutie samen met wat andere apen. En die nemen dan eigenlijk California over. Ik weet even niet of het San Francisco was of L.A.
0: Uit mijn hoofd was het wel. Ja, jawel, want er is een scène waar ze de Golden Gate Bridge bestormen.
1: Ja, juist.
0: Die onthoud ik wel.
1: Dat ja.
0: Ik heb volgens mij deze film, want ik doe mijn huiswerk heel slecht hier, voor het laatst een jaar of twee geleden gekeken.
1: Volgens mij vorig jaar. Maar in ieder geval, Dawn is dan dus het vervolg daarvan.
0: Ja.
1: En dat is dan een paar jaar daarna. En dan zie je ook eigenlijk dat heel de stad is, weet je, overgroeid geraakt. En er zijn nog wel mensen. Alleen die leven dus eigenlijk echt in een hele slechte staat. Want ze worden steeds lastiggevallen door de apen.
0: Ja.
1: En Dawn gaat eigenlijk een beetje ook over het conflict tussen Caesar en Koba. Want Koba die is dus echt heel erg tegen de mensen van hoe die de apen hebben behandeld. En Caesar die is juist die is opgegroeid door mensen, dus die respecteert hun nog wel. En dan zie je eigenlijk een beetje zo die tweestrijd daartussenin. Dat sommige apen die zijn met Koba eens, dat ze de mensen weg willen hebben, dat ze allemaal gaan vermoorden. En andere apen die zijn het met Caesar eens. Dus dan krijg je ook een soort van apen civil war eigenlijk.
0: Oké. Okay. Dus wel wat vaker wat je ziet bij revoluties. En dan moet ik oppassen niet te diep in mijn politieke geschiedenis te gaan. Na een revolutie volgt er vaak een burgeroorlog. Is een beetje een patroon. Want de overheid die volgt na een revolutie is vaak niet... Ja, stabiel.
1: Dat is eigenlijk wat deze film ook beetje probeert uit te leggen.
0: Ja, maar de muziek is ook gemaakt door Michael Giacchino. En die ken jij van Up, mag ik hopen? Heb je Up ooit gekeken?
1: Ja, wie niet, jongen. Maar ik ken hem eerder van Batman.
0: Onze technicus die heeft Up niet gekeken. Schaam je.
1: Foei, foei.
0: Echt. Nee, maar die muziek die klinkt voor mijn gevoel ook heel apocalyptisch. Maar... is het een apocalypsfilm, want de mensheid blijft. En in principe de hoofdpersoon waar wij op focussen, dat zijn de apen. Die blijven ook. Dus in hoeverre kan je dat dan een apocalypsfilm noemen?
1: Ik vind het eigenlijk... Het is... Ja, hoe zou je het noemen? Het is nog net niet echt apocalyptisch. Want er zijn genoeg delen van de aarde die wel nog bewoonbaar zijn. En het is eigenlijk volgens mij ook vooral dat gedeelte. Maar het is... Ja, het is eigenlijk een beetje ook echt richting de apocalypse aan het gaan. Want je ziet wel dat het wordt steeds lastiger voor de mensen daar in de San Francisco om te overleven. En ook de film daarna, War for the Planet of the Apes, die laat nog wel mensen zien. Maar het is een stuk minder en eigenlijk het laat geen dorpen en zo meer zien.
0: Niet echt een significante rol.
1: Ja, het is een beetje vlak voor... echt de apocalypse of zo ongeveer.
0: Ik meen mij te herinneren dat Gary Oldman erin speelt.
1: Ja, die speelt dus een van de overlevende mensen. Wel een van de good guys. Hij probeert eigenlijk... hij zit hier heel erg in zijn Commissioner Gordon-achtige rol. Want ja, hij probeert net zoals in The Dark Knight Rises.
0: Ik wou dat net zeggen, want hij geeft er heel erg... diezelfde vibe af. En hij ziet er ook hetzelfde uit met een grijze snor en grijs haar en een bril. En...
1: Maar het is gewoon net zoals in The Dark Knight Rises, waar de stad die heeft dus heel wat problemen met overleven en zo. En dan zie je dat hij eigenlijk een beetje probeert...
0: Een beschermende rol aanneemt.
1: Hij probeert iedereen bij elkaar te houden. Niet ook dat het niet de mensen ook nog een onderlinge burgeroorlog krijgen.
0: Ja, ja, want dat zie je ook wel vaker in apocalypse films. Dat het of het hele plot draait om niet... De fractie uit elkaar laten spatten of het is al gebeurd. Dat is heel vaak het geval met apocalypse films. Maar ik vind die muziek eigenlijk wel heel leuk. Omdat het zo apocalyptisch voelt.
1: Ja, maar ik vind het ook dus dat het ook nog... dus het heeft iets primitiefs. Eigenlijk prehistorisch met al dat die trommels en zo. Denk wat ik vind ook wel.
0: Ik denk dat dat toepasselijk
1: vind. Omdat dus de apen, weet je. Wat worden vaak als primitief gezien.
0: Wat zou het enige instrument zijn dat apen kunnen bespelen?
1: Dat ook, ja. Ik denk een aap die kan moeilijk een fluit bespelen.
0: Ik denk een aap kan heel makkelijk trommels bespelen. Niet eens een drumstel, maar heel makkelijk trommels. Maar goed, dan gaan we verder naar... Even één korte anekdote, want ik ben hier op het draaiboek aan het kijken. Alle titels van die soundtrack, dat zijn apenpunts. Dat zijn grapjes van Pastor Prime Mates. Pastor Prime. The Apes of Wrath. Ik weet even niet waar die op slaat.
1: Ik ook niet.
0: Aped Crusaders. Als een Caped Crusaders, denk ik. En Caesar No Evil, Hear No Evil. Caesar No Evil, Hear No Evil.
1: En ook nog in de playlist, die wilden we er eigenlijk nog in doen, maar dat hebben we niet gedaan, was Guerrilla Warfare. Dat is ook een leuke punt.
0: Guerrilla Warfare, ja. Oh, dat is zo slim gedaan eigenlijk, maar goed. Dan gaan wij verder naar Aped Crusaders, ook van Michael Giacchino voor Planet of the Apes.

0: Apes together strong.
1: Oh ja, eigenlijk zouden we een jingle doen, maar... Wil je dit nog steeds voor de grap doen? Nee, oké, okay, helemaal goed. Weet je wat mij opvalt aan die muziek? Dus je hoort net een fluit of iets. Een hele houterige klinkende fluit. Dat doet mij een beetje denken aan de Ewoks uit Star Wars.
2: Eigenlijk, daar ben ik wel mee eens.
1: Ik ben daar aan het koken.
2: Ze gedragen zich ook wel eigenlijk net zoals de Ewoks toen de Empire langskwam.
1: Ja, een beetje een primitieve stam die stand houdt.
2: Guerrilla Warfare.
1: Guerrilla Warfare. Godverdomme. Dat is zo stom dat die titels altijd allemaal van die apengrapjes zijn. Maar het is ook zo'n serieuze film.
2: Dat ja, eigenlijk. Ja,
1: het zijn apen die op paarden rijden, maar...
2: Het is nog steeds geweldig, maar het is wel een serieus film.
1: Ja, maar ik ben hier ook naar de filmposter aan het kijken. Hè? Dawn of the Planet of the Apes, July 11th. Met in de achtergrond de apenstam en een kapotte Golden Gate Bridge. En dan zie je Caesar, de hoofdaap, de hoofdpersoon, op een paard een beetje die Napoleon-stand vasthouden. En dan met een AK-47 in de lucht. Dat is zo'n ongelooflijk mooie poster.
2: Het is apen met AK's, wat wil je nog meer?
1: Dit is gewoon peak fiction. Het is zo mooi. Het is zo goed gedaan.
2: Ik vind ook wel dat Dawn, die is wel de beste van alle Planet of the Apes films. Want ik vind gewoon dat eigenlijk het hele conflict van mens en aap wordt gewoon het beste weergeven in deze film eigenlijk.
1: Denk je ook niet dat het een beetje wordt omgedraaid? Want nou is het meer apenstammen in de Amazone die wij aan het bedreigen zijn als soort. En in de film... Het is meer mensenstammen in steden die worden bedreigd door de apen in de jungle.
2: Ja, dat is wel een beetje...
1: Zit daar een beetje poëzie achter? Want jij kent deze film iets beter dan ik. Dus ik neem aan dat jij het kan beantwoorden.
2: Ja. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar Kingdom of the Planet of the Apes... dat is dan decennia na de trilogie eigenlijk... dan zie je ook eigenlijk dat de aap is de dominante soort... en dat de mens die wordt eigenlijk gewoon... als diersoort behandeld. Dus wat jij zegt klopt wel. Dat het eigenlijk gewoon een soort transformatie is... van wie de meest dominante diersoort is. Ja,
1: Sorry, ik moest een beetje giechelen. Want er is een transformatie in onze volgende film. Is Transformers. Dan zullen we het hebben over Transformers?
2: Zeker.
1: Dan gaan we het hebben over Transformers uit 2007. Dat is wel een hele... iconische film.
2: Ja, net zoals Planet of the Apes eigenlijk... is het ook wel echt een gigantisch CGI-standpunt. Want gewoon...
1: Bijna een animatiefilm. Ja, het is een animatiefilm.
2: Maar als je ook gewoon kijkt naar... als ze dan transformeren... met al die geluiden en gewoon... In de tweede film zelfs is er een bepaald shot... van een gigantische transformer die dan dus transformeert. Dat gewoon echt zoveel computers heeft laten crashen... omdat het gewoon zoveel denkwerk kostte. Want er zit zoveel detail in al die robots. Kijk, mensen die vinden de Michael Bay Transformers soms een beetje iets te, weet je. Want je hebt bijvoorbeeld over de top, ja. Want je hebt bijvoorbeeld ook Megan Fox die daar... bijna toploos staat.
1: Dat is wel een van de meest herkenbare hoekstenen van die film.
2: Wel een van de meest iconische scènes van die film, ja. Maar nog steeds, iedereen is daar heel zweterig. Het plot is eigenlijk heel erg simpel en yada yada yada. Maar gewoon, hetgene wat je niet kan ontkennen... is dat de computereffecten van die films en ook de sound design... die is echt prachtig eigenlijk.
1: Ja... Nee, maar waar ik Transformers voornamelijk aan herinner... is de inderdaad precies wat jij zegt. De complexiteit van de computereffecten. Want uit mijn hoofd... Ik heb Transformers nog nooit gekeken. Dan moet ik even opbiechten. En dan gaan mensen me heel... Ik word heel scheef al aangekeken. Het zijn aliens die zich voordoen als auto's... en dus ook kunnen veranderen in een beetje mensachtige vorm... In plaats van de auto's.
2: Ja, zeg maar, hun normale vorm is gewoon de robotvorm eigenlijk. Dus ja. een beetje menselijk. Maar ze kunnen dus eigenlijk in ieder voertuig dat ze scannen, kunnen ze veranderen. En nou, het zegt al wel, weet je, de oude bots kiezen er eigenlijk voornamelijk voor om gewoon normale auto's of trucks te worden. Ja. En dan heb je nog de Decepticons, dat is eigenlijk hetzelfde ras, maar dan net zoals eigenlijk ook weer in Planet of the Apes is dat dan ook weer zo'n scheiding tussen de twee soorten, een burgeroorlog, waardoor je de twee kanten hebt. Maar de Decepticons kiezen er vaak voor om legervoertuigen of vaak, weet je, jets en helikopters te veranderen.
1: Het is toch echt een... Dit is weer zo'n stukje van peak fiction. Want ik denk de hele tijd... Hoe bedenk je dit?
2: Dit is wel essentieel voor popculture eigenlijk. Weet je wat prachtig ook nog gewoon is? De hele franchise is ontstaan omdat Hasbro wilde speelgoed verkopen.
1: Dat meen je.
2: Gewoon, weet je, wat is hetgene wat kleine jongetjes geweldig vinden?
1: Transformers.
2: Robots en auto's. En dan stop je ze erin en dan heb je een Transformer. En Hasbro dacht van, ja, weet je, als we er ook nog een film bij maken, dan verkopen die speeltjes als goud.
1: Beetje de Barbie film.
2: In principe.
1: Ja, een klein beetje wel. Dan gaan wij naar de muziek van Transformers uit 2007. Arrival to Earth by... Hoe spreek ik dat uit? Steve Jablonski.
3: Dit is Filmblik.

0: Filmblik. Zicht op het doek.
1: Hallo?
2: Ja, we zijn er. Hi, welkom terug. Mijn microfoon stond even niet open, maar dat maakt niet uit. Dat was Arrival to Earth van de film Transformers van Steve Jablonski. We hadden het net even achter de schermen over Transformers en ik werd uitgelachen dat ik de films niet heb gekeken. Deze film is gemaakt door Michael Bay. En Michael Bay, ook bekend van The Ninja Turtles, staat bekend om zijn gebruik van computergrafiek.
3: En heftige macho energie.
2: Hele heftige, ja. Nee, er is een beetje een grapje gaande. Dat het is niet een Michael Bay film zonder een explosie.
3: Nee, oh echt. Vooral die derde Transformers film. Dat was het Dark Side of the Moon. Die heeft zoveel explosies, man.
2: Meer explosies maakt beter.
3: Ja, nou, kijk.
2: Dan geloof ik
3: het wel. Komt het punt waar het gewoon echt geweldig is. Maar dat vind ik, kijk, het ding met Michael Bay en zijn Transformers film. Vind ik dat de eerste vind ik nog wel gewoon dat het leuke nuance heeft tussen gewoon een normaal verhaal en weet je, lekker veel actie.
2: Ja.
3: Maar ik vind dat in de tweede en de derde, dan verliest hij het een beetje in de actie. Want dan krijgen we eigenlijk gewoon zoveel mogelijk actie en zo heel weinig mogelijk verhaal. Dat het gewoon, ja, een beetje, gewoon alsof het geen spice heeft.
2: Het gaat met de Marvel kant op dan, ja. Wil ik zeggen. Ja. Ik
3: weet gewoon niet, alsof je droge kip aan het eten bent.
2: Ja,
3: ik snap dat zijn zout is dan zeg maar de explosies en zo. En zijn peper en zijn ook de gekke CGI. Maar ik vind nog steeds, het is niet genoeg voor mijn kip.
2: En zijn marinering is mega fuck.
3: Ja, nee, de eerste twee films. Want volgens mij, na de derde was zij het ook gewoon zat. Maar die eerste twee films, die gebruiken Megan Fox gewoon in zo'n manier van, oh mijn god, kijk, borsten. Dit moet je zien. En
2: nou ja, het werkte wel.
3: Ja, het werkt voor een 14-jarige jongen. Maar verder is het een beetje, het wordt saai na een punt.
2: Sorry, deze film is gewoon heel komisch om te bespreken. Dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Ik ben even aan het kijken, hè.
3: Heb je verder ooit nog iets van Michael Bay gezien?
2: Ik heb nog nooit iets van Michael Bay
3: gezien. Michael Bay, ook met zijn Ninja Turtles, staat wel echt bekend dus om de gekke CGI en explosies.
2: Nee, ja, ik werd net ook weer door jullie uitgelachen. Ik heb nog nooit iets van Michael Bay gezien. Echt nog nooit. En ik zou ook niet weten wie hij is.
3: Kijk, het ding met Michael Bay vind ik ook wel dat het is niet iedereens kopje thee, weet je? Nou, even een kappe thee. Maar als je eenmaal een van zijn films kijkt en dan echt helemaal afkijkt, weet je, dan denk ik dat je zijn films nog wel kan waarderen. Weet je, hij heeft sommige filmmakers die hebben zeg maar niet zo echt hun eigen charme, weet je. Want weet je, Christopher Nolan die heeft ook zijn charme met vooral zijn gekke sci-fi's en soms een beetje verwarrende plots.
2: Ja.
3: Zo heeft Michael Bay dat met dus de keiveel actie en explosies.
2: Maar dat hoor je ook een klein beetje terug in de muziek, dat het heel erg orchestraal is en heel diep en heel erg veel bas.
3: Ja, dat.
2: En het klinkt zo dramatisch. Als ik denk aan theatrale muziek, dan denk ik aan Transformers muziek. Want dat wordt ook heel vaak op de NPO afgespeeld, als het over filmmuziek gaat. Want Transformers is gewoon een heel erg bekend stuk muziek. Maar daar hebben ze volgens mij niet een Oscar voor gekregen. Want ik zit hier even stiekem te spieken. Wel best een nominatie voor Best Visual Effects, Best Sound Editing en Best Sound Mixing.
3: Ja, maar dat is eigenlijk een beetje standaard voor zulke blockbusters. Want ja, ik gok dat dit ook dan zo'n zomerblockbuster was. Vaak de beste van
2: 10,
3: die films.
2: 10 juni is uitgekomen. Oh, ja. Hij is vandaag uitgekomen. Oh, wat, de hunt is grappig. Vandaag, hoe lang is dat geleden?
3: 19 jaar geleden.
2: 19 jaar geleden is Transformers uitgekomen. Wow, dat was eigenlijk stond toeval. Dat is eigenlijk heel, heel slecht dat wij dat niet weten.
3: Happy birthday. Maar in ieder geval,
2: happy birthday inderdaad.
3: Ja, met die zomerblockbusters, weet je. Die winnen eigenlijk vaak, meestal winnen ze ook niet eens echt iets. Dat is echt alleen de prestigieuze blockbuster noem ik het dan even. Maar zoiets zoals ook dit jaar, weet je, Spider-Man. Dat gaat waarschijnlijk geen Oscars winnen. Maar die wordt dan wel genomineerd voor best visual effects of best sound design. Weet je, dat soort categorieën.
2: Is het heel gemeen als ik dat zie als een participatielintje?
3: Nee, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want er zijn ook, weet je, vaak genoeg heb je van zulke blockbusters die dan nog steeds wel gewoon echt een geweldige performance geven. Maar die worden dan alsnog door eigenlijk de hele award community worden die dan genegeerd. En dan vind ik het ook wel een beetje, weet je, dat dan komen het ding met dan de Oscar-films is dat alle dramafilms komen dan over als heel pretentieus, weet je. Terwijl, film is kunst. En het maakt niet uit of je dan een blockbuster hebt of een historisch drama.
2: Elke film is kunst. Daar, daar ben ik het echt volledig met je mee eens.
3: Daarom vind ik het ook altijd eigenlijk wel leuk en belangrijk dat we een beetje variatie in het programma hebben, weet je. Ja, het is niet dat wij echt
2: zeker.
3: De meest niche film ooit gaan behandelen.
2: Nee, we gaan niet een willekeurige Russische film met een budget van €12 behandelen.
3: Maar wij gaan niet zeggen dat Transformers, The Interview, Dawn of the Planet of the Apes, dat dan een minder waardige film is vergeleken bijvoorbeeld een Backrooms, dat veel waarschijnlijker is om genomineerd te worden.
2: Ja, precies. Maar het is inderdaad wel heel belangrijk dat wij in dit programma aandacht geven aan films die van bepaalde hoeken van de industrie aandacht gebrekken. Maar met onze loopbaan durf ik niet te zeggen of wij dat echt doen. Maar we kiezen wel echt leuke films uit, vind ik.
3: Wij doen het ook wel een beetje gewoon voor ons eigen plezier. Vergeet dat niet.
2: Ja, precies. Want ik doe dit als carrièreopbouw.
3: Ik doe dit als side hustle.
2: Ja,
3: dus
2: dat klopt. Maar ik wou je hier ook over praten, omdat jij dat klinkt heel hoog uit trouwens. Dat moet ik echt niet doen. Jij doet dit omdat jij het leuk vindt om over films te praten. En ik doe het omdat ik filmmuziek leuk vind. En het leuk vind om over films te praten. Want mijn Letterboxd-account, ben jij de enige op die dat ziet. Dat vind ik eigenlijk wel grappig.
3: By the way, als jullie mij op Letterboxd willen volgen, dan is het hoofdletter de en dan hoofdletter T, Timo. En hoofdletter S, Sanders. Drop even een follow.
2: Ik weet niet meer wat mijn Letterboxd-account is. Yannick de Piek, geloof ik.
3: Yannick de Spiekus.
2: Ja, dat zou ook kunnen. Goed, wij gaan verder naar Autobots. Van Steve Jablonski voor de film Transformers.

0: Ja, dan zijn we nog net niet helemaal bij het nieuws aangekomen om 9 uur. Maar dat was What I've Done van Linkin Park. En persoonlijk een van mijn favoriete liedjes. Ik weet niet hoe dat bij jou zit. Hoeveel jij naar Linkin Park luistert?
1: Niet veel, maar ik vind het wel gewoon... iedere keer als ik dit liedje hoor... dan denk ik specifiek aan het einde van Transformers... als Optimus zo zegt van... We are here. We are waiting. Ik vind ook,
0: ja, dat klopt. Zo'n monoloog die naar Linkin Park toe leidt. Dat is echt
1: Optimus, zijn stem is zo iconisch. En ik vind het ook
0: diep,
1: prachtig,
0: ja.
1: dat eigenlijk gewoon sinds de jaren 80 heeft hij dezelfde stemacteur. Peter Cullen.
0: Dat meen je.
1: Als dat goed is.
0: Ik ben even aan het kijken voor je.
1: Ja, hij speelt vaak wel zo'n leiderrol, zoals bijvoorbeeld in Invincible. Tadis. Dat is in principe ook wel een leidende figuur de eerste paar seizoenen.
0: Ja.
1: Maar hij is zo'n unieke stem. En ik vind dat eigenlijk heel erg goed bij Optimus past. Omdat hij is wel, weet je...
0: Hij moet wel een beetje imposant.
1: Hij is een vechtertje, maar hij is ook wel gewoon... hij heeft een hart en hij is een wel echt een goede leider.
0: Hij moet een beetje imposant overkomen, want hij is inderdaad de leider van zijn troep. Maar ook met... een enige hoeveelheid compassie, denk ik.
1: Ja, hij weet precies wanneer die streng moet zijn... en wanneer die compassie moet laten zien.
0: Je moet leiderschapskwaliteiten in zijn stem laten horen... als ik dat heel mooi kan zeggen. Maar dat is eigenlijk het enige wat ik over...
1: Dat vind ik wel een goede opmerking voor Optimus.
0: Ja. Ja, want ik doe de stem wel eens na. I'm Optimus Prime.
1: Autobots roll out.
0: Ja, precies dat. Maar ik zat even na te denken. En ik heb vroeger wel iets gekeken van Transformers. Die animatieserie. Volgens mij heette die ook Autobots. Autobots to the Rescue, of weet ik veel. Weet je, kinderlijke serie, maar...
1: Ja, was de 2D of was het 3D?
0: 2D. Het was een tekenserie. Maar ik weet nog dat Optimus Prime had een cameo. En ik weet dat een hele big deal was.
1: Ja, die herinner ik ook
0: Disney
1: nog wel. Maar dat was, meer een Bumblebee-gefocuste serie, als het goed is.
0: Ja.
1: En ja, het is ook wel... Iedereen die Transformers kent, kent Bumblebee. Maar...
0: Ik ken Bumblebee niet, dat spijt me. Nee, maar we moeten heel even naar de tijd gaan kijken. Ik ga eens kijken of ik dat precies kan volpraten. De volgende 10 seconden, want we gaan zo naar een nieuws van 9 uur. En ik weet niet helemaal zeker of we die ontvangen uit Hilversum, maar dan komen we... Dan komen wij zo achter.
1: Kom op. 3, 2, 1.
2: FMB. Radio. FMB. Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio.smb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. Bij chipmachinefabrikant ASML vallen voorlopig geen gedwongen ontslagen. Een meerderheid van de vakbondsleden heeft ingestemd met het sociale plan dat is opgesteld na de aangekondigde reorganisatie. Daarin staat dat er tot 1 mei volgend jaar geen gedwongen ontslagen mogen plaatsvinden. ASML kijkt eerst of medewerkers van wie de functie verdwijnt elders binnen het bedrijf aan de slag kunnen. Vorig jaar maakte het bedrijf bekend wereldwijd 1700 banen te schrappen, waarvan ongeveer 1400 in Nederland. Een Britse man die woont op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De man raakte besmet aan boord van het cruiseschip Hondius. Na terugkeer op het eiland kreeg hij klachten. Het eiland ligt duizenden kilometers van het vasteland en dus moest medische hulp worden ingevlogen. 3 andere besmette passagiers van het schip zijn eerder al overleden. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
9: John en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
10: SNB. Met dit uur. Crossroads met Kees de Haan.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
10: SNB
9: 107.5 FM.
10: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
10: SNB.
0: Welkom terug bij Filmblik. Dat was het nieuws van 9 uur. Wij waren gebleven bij... Ja, we gaan trouwens door naar onze volgende rubriek. En dat is The Interview uit 2014. Wij hebben, wanneer was dit? Eergisteravond hebben wij deze film gekeken. Ik heb meningen. Ik heb flink wat meningen.
1: Nou, ga los, zou ik zeggen.
0: Ja, ga ervoor zitten. Want aan de ene kant... Ik moet even plot uitleggen, want het is wat. Je hebt deze talkshow-presentator...
1: Dave en die, Skylark.
0: En die wil graag... En zijn producent, tevens zijn beste vriend... die wil graag dat het programma wat serieuzer wordt. Als ik me dit goed herinner. Mm-hmm. En dan zien ze Noord-Korea voorbij komen op het nieuws. En dan ergens kregen ze te horen dat Kim Jong-un kijkt naar hun programma. Dus bellen ze voor de grap naar Noord-Korea... Sorry, ik had het maar niet serieus nemen. Ze bellen voor de grap naar Noord-Korea. Om Kim Jong-un op de show uit te nodigen.
1: En hij accepteert.
0: En hij accepteert, want hij is gewoon... Hij is stiekem een enorme fanboy van dit Amerikaanse programma. En verder gaat de film over Kim Jong-un... die een vriendschap probeert te smeden... met de presentator van dat programma... En daar slaagt hij bijna in totdat hij een, hoe moet ik dat zeggen? Een soort woedeaanval heeft waar hij naast zit. En dan ziet hij echt hoe de dictator is. Ik moet er even bij zeggen, deze film is Amerikaans. Dus het is heel erg volgegoten met hele typische Amerikaanse gedachtegoed.
1: De film heeft trouwens politieke onrust veroorzaakt toen hij uitkwam. Want Noord-Korea was echt boos met hoe dus Kim Jong-un werd afgespeeld in deze film. Dat is, dus Seth Rogen en Dave Franco zijn... of James Franco zeg ik eigenlijk.
0: Ja, klopt.
1: Die twee lijken echt veel op elkaar, sorry hoor. Maar in ieder geval, die twee zijn waarschijnlijk voor een levenslang verbannen van dat land. Maar ik weet niet, ik vind dat... het feit dat die film zoveel onrust heeft veroorzaakt... vind ik eigenlijk ook wel echt heel erg toepasselijk bij de film. En dat maakt, is nog een van de dingen waarom ik deze film eigenlijk echt prachtig vind.
0: Ja, ik zie het hier nou staan. In juni 2014 heeft de Noord-Koreaanse overheid... de Amerikanen bedreigd als Sony, de uitgever van de film... die film zou publiceren. Waardoor de theatrale... release datum is van 10 oktober naar 25 december gegaan. om de film opnieuw te editen om het meer acceptabel te maken voor Noord-Korea.
1: Nog steeds. Als je Kim als een god zou zien, zou ik dit niet echt de beste film vinden om te kijken. Maar,
0: en zo, ik lees nou ook, Sony is gehackt door Noord-Koreanen.
1: Kijk, het is gewoon, het neemt zichzelf zo niet serieus. En ik vind het prachtig hoe dan mensen daar eigenlijk gewoon zo boos om worden. Van, er is geen enkele scène in deze film waar ze serieus zijn. Letterlijk, Seth Rogen, die moet een, ik zou zeggen, langvormig object, zo groot als een Red Bull blikje, moet hij in zijn achterste steken. Omdat anders Noord-Korea zijn spionnen middelen te pakken krijgt. Ja.
0: Het is wel echt, het is een Seth Rogen film inderdaad. Dus het is echt, echt heel grappig. Maar het is zo'n propaganda stuk. Het is zo leuk. Maar ik vind het altijd wel mooi als films een beetje op een manier een vierde muur breken en in de echte wereld wat ophef veroorzaken. Ik vind het altijd leuk als dat wordt gedaan. En deze film is daar eigenlijk wel een heel goed voorbeeld van.
1: Nou, daarmee maakt de film ook wel eigenlijk een betere statement nog wel. Van, kijk, het is wel dat daardoor gewoon hoe Noord-Korea wordt gerepresenteerd in deze film, door die woede-uitbarst van hun dus, komt het eigenlijk wel op neer dat ze best wel goed zaten met hoe ze het hebben neergezet?
0: Ik denk dat inderdaad dat de reactie van Noord-Korea exact het punt heeft bewezen dat deze film probeerde te maken. Maar het is even voor mij moeilijk om mijn vinger erop te leggen wat precies nou het punt was. Want gewoon Noord-Korea slecht, dat lag een beetje te voor de hand, denk ik.
1: Ik denk dat het eigenlijk gewoon meer iets was om politieke leiders en voornamelijk dictators een beetje belachelijk te maken. Dit hoeft niet alleen maar Noord-Korea te zijn. Maar het is gewoon van, weet je, op tv worden ze altijd zo streng en sterk afgebeeld. Ja. En dan in deze film zien we dat, er is een grote kans dat eigenlijk hij gewoon een grote softie is, net zoals ons allemaal. Maar dat hij alleen de mogelijkheid heeft om een heel land van de kaart af te vegen. En dat, ja, dat is, geeft niet altijd een goede combo.
0: Gewoon een huilenbalkje met raketten.
1: Ja.
0: Ja, nou eigenlijk.
1: Dan, weet je, een van mijn favoriete scènes van de film. Do you ever feel like a plastic bag drifting to the wind?
0: Ja, in dit. Dan gaan we naar Firework van Katy Perry.

0: Kijk, daar krijg ik nou energie van, dat soort muziekjes. Baby, you're a fuck.
1: Ja, nee, precies. Als ik dat ga doen, dan ga ik niet ophouden.
0: Nee, dat moet je ook zeker niet doen dan. Nee, maar dat was Firework van Katy Perry en een titel die ik niet kan uitspreken, want ik spreek geen Koreaans.
1: Van Jay Chou.
0: Van Jay Chou. Maar ik vind wel eigenlijk dat dat liedje heel mooi omschrijft hoe die film aan elkaar zit. Want het is Koreaans. Ze zijn in Korea. Maar het is ook super grappig. Het is whimsical. Het is echt...
1: Je wordt er wel vrolijk van, ja. En nou is mijn Koreaans niet al te best, maar... ja, ik gok wel dat er waarschijnlijk ook nog een onderliggende boodschap ligt. Maar weet je, kijk, bijvoorbeeld Fireworks van Katy Perry. Die gebruikt heel mooi dat stukje boom, boom, boom. Als Kim Jong-un wordt opgeblazen.
0: Als in de nucleaire raketten.
1: En dat, maar vooral als Kim Jong-un wordt opgeblazen. Dus dat denk ik dat Jay Chou ook wel misschien iets van boom, boom, boom zegt.
0: Ja, dat denk ik. Ja... Ik durf die tekst bijna niet op te zoeken, eigenlijk. Ga ik ook niet doen, hoor. Maar ja, wat is er te zeggen over de interview? Het is echt gewoon een hele grappige film.
1: Kijk, ja, ik weet... Het is echt niet voor iedereen. Maar dat is met de meeste Seth Rogen films. Zeg maar, het is echt heel... Het maakt heel veel domme grappen. Het maakt veel seksgrappen. Het maakt veel gay grappen. Het maakt overal grappen over, eigenlijk. Het neemt zichzelf totaal niet serieus.
0: Nee, dat moet je ook zeker niet doen.
1: Ik weet niet, dat is gewoon... dat soort films, eigenlijk de Seth Rogen films... Ik vind... die hebben zo'n charme. Want het zijn niet... Ze zijn niet altijd de allerbeste films. Maar het zijn films die ik zo vaak opnieuw kan kijken. Denk bijvoorbeeld aan een Superbad of zo. Die film is iconisch en die heeft ook precies dezelfde charme als deze film eigenlijk. Ben je bekend met Superbad?
0: Ik ben zeker bekend met Superbad.
1: Ik zou me zorgen maken als dat niet zo was.
0: Nee, maar Superbad is een hartstikke leuke film.
1: Nee, daarom. Maar ja, Seth Rogen die spreekt zich ook wel vaker uit. En die vindt dus eigenlijk ook wel dat de comedy is een heel erg underrated genre. En wat ik vaak ook wel merk is dat als je echt een goede comedy schrijver bent, dan ben je over het algemeen wel een, zeg maar, voor het hele pakket een goede film maken. Dan kan je veel makkelijker een drama deppen.
0: Dan heb je overal wel een vinger in de pap, zeg maar.
1: Ja, want een comedy schrijven, dat kost heel veel denkwerk, weet je. Je moet sowieso punchline goed kunnen leggen. Maar je moet ook echt heel goed de timing neerleggen als je de zin zegt. Je moet het goed kunnen editen, dat het niet... als een soort flauwe sitcom overkomt. Echt, een comedy is net zoals horror. Kost heel veel werk om in elkaar te zetten. Maar als je het eenmaal goed doet, dan is het eigenlijk echt een perfecte mix van alles.
0: Laat het bijna makkelijk lijken dan, hè?
1: Ja.
0: Nou goed. Dan gaan wij door naar muziek van The Interview, The Winds of Change.

0: En welkom terug. Dat was East Meets... East Meets West. Kan je dat 10 keer achter elkaar zeggen, Timo?
1: East Meets West. East Meets... Nee, dat gaat niet goed.
0: Nee, inderdaad, precies. Ja, dat was de interview uit 2014. En dan gaan wij nu naar... Ik wacht op de jingle. Inderdaad. Dan gaan we nu naar de backrooms van 2026. Eentje die nu in de bioscoop zit. En welkom bij het segment Bioscoopgids trouwens. Vergeet ik er steeds bij te zetten. Maar daar maakt niet uit. Ja. Wij hebben een bedrijfsuitje gehad naar de backrooms.
1: Backrooms, ja. Het is een film die echt heel erg gemixte reviews kreeg eigenlijk.
0: Maar dat oké. Ik persoonlijk vind het een hele goede film. Dus het verbaast mij een beetje dat er mixed reviews bij zitten. Maar wij twee hebben niet alleen gekeken. Onze technicus, onze Lisa, die heeft ook meegekeken. Toch?
2: Ja.
0: Ja. Wat vond jij van de film?
2: Ik vond hem heel erg leuk. Ik vond het einde wat minder. Het voelde heel erg gerushed. Maar ik denk dat dat wel een beetje de bedoeling was.
0: Lijkt mij wel.
1: Dat is wel zo. En persoonlijk, ik vind het einde eigenlijk juist leuk. Want het laat dus sowieso al zien van de backrooms vergeet niks. Van als je er bent geweest, maak het altijd een kopie. Maar ik weet niet, ik vind dat zo'n abrupt einde en zo'n mysterieus einde vind ik eigenlijk wel juist leuk. Want ik vind de character arcs van... Onze twee protagonisten, die waren prima voltooid. En
0: het was meer de conclusie van een character.
1: Ja, en ik weet het, gewoon eigenlijk ook wel een beetje het mysterie van de hele film. En daarbij ook het einde. Vond ik wel gewoon heel goed bij de vibes van de backrooms. En een beetje hoe het zichzelf neerzet.
0: Ja, even voor u beste luisteraar. Context achter de film The Backrooms. Hij is gemaakt door een regisseur die slechts 19 jaar is. Inmiddels nu 20, geloof ik. Mm-hmm. En het is begonnen met een YouTube-video. En dat is uiteindelijk een webserie geworden. Met ook de naam Backrooms. En hoe wil je dat eigenlijk beschrijven? Hoe het eruit ziet? Als een oneindig pisgeel kantoorruimte. Die met een beetje dolhofachtig.
1: Ja, de backrooms zijn dus... Ja, het is dus een oneindige doolhof. En het geeft eigenlijk ook een beetje zo'n gevoel van... Hey, ik ken deze plek. Een beetje een nostalgisch gevoel. Maar je merkt altijd wel dat er iets mis is. En het laat de film ook wel eigenlijk zien... dat de props in deze film hebben vaak altijd wel iets wat mist. Eigenlijk, weet je, een stoel dat aan twee kanten hetzelfde uiteinde heeft.
0: Het lijkt heel vaak op een 3D-animatieprogramma daar waar fouten in zitten. Dus bijvoorbeeld een stoel die net iets groter is en net half in de grond zit.
1: Wat ik ook een leuke vergelijking vond, is eigenlijk als je vraagt aan ChatGPT om een foto 200 keer te kopiëren, dan krijg je een beetje hetzelfde effect, waar iedere keer dan vergeet hij wel een detail en dan vervaagt eigenlijk een beetje iets van de originele foto. Ja. En uiteindelijk krijg je gewoon iets wat totaal niet erop lijkt.
0: Als je iets 200 keer op een printer legt, dan krijg je ongeveer hetzelfde. Dan krijg je als je een foto van jezelf op de printer legt en dat 200 keer laat scannen, heb je uiteindelijk horrormateriaal. Zo hard gaat dat eigenlijk. Maar ik weet eigenlijk niet waarom de backrooms zo'n... Ja, trouwens, dat weet ik wel. Dat kan ik eigenlijk best wel goed uitleggen. De backrooms is niet per se jumpscare horror, dat er zomaar iets achter je staat of zo. Het is juist dat het niet zo is, dat het zo eng maakt.
1: Het is eigenlijk een beetje de suspense.
0: Ja, inderdaad. Het zet heel erg in op het gevoel van... er gaat zoiets gebeuren en ik word achtervolgd. Terwijl dat niet zo is, want het is zo'n... het is één grote blanke ruimte. Het zijn duizenden vierkante kilometers aan kantoorruimtes... met allemaal muurtjes ertussen. Dus, en het is allemaal geel. Allemaal met hetzelfde behang en allemaal met dezelfde telbuis in het dak. En... het gevoel wat ik kreeg toen ik de webseries keek en de film met jou in de bioscoop. Je vult het zelf in. Uiteindelijk begin je gewoon dingen om de hoekjes te zien. Kleine hoofden die wegtrekken. En ik denk dat de regisseur Kane Parsons daar prachtig op in heeft ingespeeld. Mm-hmm. Maar ik vind alleen wel dat de hoofdpersoon die heeft niet genoeg angst als hij dat net ontdekt. Want die denkt, het is deel van mijn winkel. Want hij vindt de backrooms in de kelder van zijn meubilair winkel. Wat eigenlijk heel goed past, want er staat allemaal willekeurig meubilair in de backrooms. Hij is niet bang genoeg, vind ik.
1: Nee, maar je ziet ook wel dat hij... hij accepteert de backrooms juist als enige eigenlijk. Want, ja, dan spoilers dus. Maar zodra hij daar dus gevangen in komt... dan begint hij daar eigenlijk te wonen. En dan zie je eigenlijk ook gewoon hoe hij... Hij is niet letterlijk een deel van de backrooms, maar hij... Hij zou net zo goed een deel ervan kunnen zijn, weet je. Ja, hij is nog steeds zijn originele zelf. Maar een beetje het leuke aan de backrooms is eigenlijk ook wel dat... het is alsof hij zit, zeg maar, gevangen. Je zit gevangen in je eigen hoofd. En dan word je ook geconfronteerd met je eigen verleden. Want we zien ook bijvoorbeeld die vrouw met het rode haar. Dat wordt gesuggereerd dat dan dat zijn vrouw zou zijn.
0: Ja, precies.
1: En eigenlijk, we zien de hele film wel dat Clark, die kan niet zelf de schuld opnemen van iets. Het is altijd iemand anders schuld.
0: Ja. Maar de hoofdpersoon is Clark trouwens, moet je er even bij zeggen.
1: Ja.
0: Maar... Je moet het trouwens niet spoilen, want dit is bioscoopgids. Dus niet het einde.
1: Dit nog niet. Maar dan zie je eigenlijk ook wel een beetje hoe die eigenlijk zijn egoïstische zelf dat... Dat hij is de bron van alle problemen. En
0: precies, ja.
1: Uiteindelijk komt hij daar ook wel achter.
0: Zeker. Lisa, wat was jouw kijk op de film? Want wij liepen de bioscoop uit en jij gaf me een paar inzichten... waarvan ik echt dacht... Wat heb jij gezien dat ik niet heb gezien? Want jij beschreef ook het gevoel te hebben van mentaal ziek zijn. Toch?
1: Kijk, dat snap ik eigenlijk ook wel. Want sowieso met de camrecorder video's... ik weet niet. Het, gewoon dat crispy gevoel van die video's. En vooral in het begin. Waar je dan dus die entity eigenlijk een beetje rond wordt snuffelen. Dan voelt het bijna een beetje alsof je... Ja, een beetje misselijk aan het worden bent.
0: Omdat, precies, ja.
1: Dat je zicht zo vervaagt. En ja, verder ook gewoon omdat alles op elkaar lijkt. Dan krijg je een beetje zo'n gevoel van... Ik ben even de tijd kwijt. Ik ben de volgorde kwijt. Dus...
0: Het is zo'n apart, maar uniek gevoel... wat je krijgt bij de backrooms...
1: Wat ik trouwens ook een leuke opmerking vond... dit is niet mijn eigen gedachte, dat heb ik op TikTok gezien... maar iemand die maakte dus de vergelijking met de Minotaur... van de Griekse mythologie en dat labyrinth daar... dat het eigenlijk een beetje hetzelfde principe is als de backrooms, weet je? Dat het een oneindig doolhof is met iets dat daar rondloopt. Je weet dat er eigenlijk iets rondloopt... Maar je weet niet waar het is. Want net zoals jij...
0: Je hoort het.
1: Hoort het. Maar je zit net zoals... Je zit samen vast in een doolhof. En ja, het is ook dan... Het is een beetje dezelfde angst die je dan krijgt van de... Je weet dat er iets is, maar alsnog, je ziet het niet. Dat gebruiken horrorfilms tegenwoordig een stuk vaker.
0: Welk gevoel krijg jij erbij, Lisa? Want ik kan me wel voorstellen dat een film als Backroom zo heel veel gevoel oproept. Want Timo die zei net ook, je hebt een vleugje nostalgie, angst, achtervolgingsgevoel, doemgevoel, duizeligheid.
2: Meer heel erg alsof er iets kwam, maar ook weer...
0: Ook weer niet?
2: Ja, ook weer niet. Maar wat jij zei, die vergelijking met de Minotaur... Dat was meer bedoeld om iemand binnen te houden.
1: Nee, nog steeds. Maar het is, er zit wel dezelfde essence in van... je hebt een heel groot doolhof.
2: Yeah.
1: En is een wezen. Dus dat, ik weet niet, dat vind ik, het is grappig om te laten zien... van dat dit verhaal is eigenlijk ook wel eeuw oud. Ik bedoel, het verandert natuurlijk wel met kleine details. Weet je, zo blijft het een beetje nieuw. Maar
2: het principe, blijft hetzelfde,
1: ja.
0: Ja, ja, ik denk dat wij maar naar de muziek moeten uiteindelijk. Dit is A Handprint van Kane Parsons en Edo van Bremen voor Backrooms.

0: Die muziek bereikt wel het beoogde gevoel bij mij, denk ik.
1: Is het niet zo typische radiomuziek?
0: Nou, niet zo typische radiomuziek inderdaad, maar ik word hier wel ongelooflijk ongemakkelijk van. Alsof inderdaad iets de hele tijd om hoekjes aan het kijken zijn, maar aan het volgen is. In een eindeloos kantoorgebouw. Oh, ik weet nog hoe goed die film was, man. Ik vind het zo'n goede film. Sorry, ik sta hier niet onpartijdig in. Ik vind het zo'n goede film. En iedereen die anders denkt, die heeft zichzelf niet goed ingelezen.
1: Ja, ik weet niet. Ik vond ook eigenlijk wel... ik wil eigenlijk ook weer niet... Ik wil graag over de film praten, maar ik kan niet te veel spoilers geven. Dus, maar ik vond Mary's karakter... Ik weet dat veel mensen die... Ja, zaten daar niet echt mee. Die voelden hem niet echt zo. Maar ik weet niet. Ik vond het wel gewoon... dat allebei, Mary en Clark, zijn eigenlijk de twee... De twee protagonists. Ik vond dat ze allebei wel gewoon een complete arc hadden. Het is gewoon... Je moet wel echt een stuk dieper kijken. Dus heel... Ook, weet je, er zitten soms gewoon... wat hele kleine detailtjes in. Zoals dat end-apartheid shirt. Maar dat kan... zoveel meer worden eigenlijk, weet je. Het is, ja, ik denk, het is gewoon zo'n film die eigenlijk een cult classic later gaat worden waarschijnlijk.
0: Zeker.
1: Gewoon de meest loyale fanbase ooit, waar ik deel van zal zijn. En
0: jij hebt ook een Backrooms geel t-shirt aan.
1: Ja, ik zou het kunnen camoufleren daar.
0: Ja, je hebt zowel de kleur van het behang als van de tapijten als van de lampen. Een hele ongemakkelijke kleur. Echt, het is echt pastelgeel bijna.
1: Maar het is ook, veel mensen zijn teleurgesteld met dat de entity die dan dus in de backroom zit, dat die er niet uitziet zoals eigenlijk in de YouTube video's. Mensen vinden het onderwhelmend of eigenlijk een beetje zelfs goofy. Maar ik weet niet. Wat vond jij ervan? Had jij echt zo... bijna Siren Head-achtig figuur voorgesteld? Of was jij wel tevreden met hoe die eruit zag?
0: Ik moest er even aan wennen, maar ik heb de film 2 keer gezien. Bij de 2e keer dacht ik wel van dit past meer. Want het die film moet zichzelf natuurlijk apart zetten van de YouTube-series. En dat doet het prima door een andere antagonist af te beelden dan die in de YouTube-serie. Want dat is een mager zwart... bacterie.
1: Ja, een soort Siren Head vond ik het eigenlijk.
0: Ja, maar ik denk niet dat de gemiddelde luisteraar weet wat Siren Head is.
1: Nee, dat is ook weer echt... Dat is internet horror, maar dat is...
0: Een hoopje kabels. Het lijkt op een
1: hoopje
0: kabels.
1: Daar gaan we niet te diep op in.
0: Het lijkt echt op een hoopje... Een wandelend hoopje zwarte kabels.
1: Maar ja, ik vond ook bijvoorbeeld... dat de... Een beetje, ik vond het niet per se slechte CGI, maar ik vond juist

0: dat het echt zo'n Uncanny Valley lookje meer gaf, weet je. Ik denk, ze hadden 100% als ze het wouden gewoon een super realistisch, nou wat jij net zei, bacteriemonster kunnen maken. Maar de Uncanny Valley die past zoveel meer beter bij de film, omdat de hele film is eigenlijk Uncanny Valley met ook dus de vrouw die daar in de backroom zit, die ziet er van een afstandje ziet er uit als een normale vrouw, maar als we haar eenmaal in goed licht zien, dan denk je echt van waar kijk ik naar?
1: Ja.
0: En ook ja, het is heel erg toegankelijk voor mensen die nog nooit iets van de backrooms hebben gezien of er überhaupt van hebben gehoord. Het is een makkelijke introductiefilm voor daarna ook de YouTube-video's.
1: Precies. Ja, maar ik raad sowieso iedereen aan. Dit is onderdeel van mijn bioscoopgids. Kijk de YouTube-filmpjes zoveel mogelijk voordat je die film gaat zien. Want je ziet keer op keer referenties. Want er is ergens een cut-out, een kartonnen bord van een holbewoner, en die schijnt in een video te zitten die ik niet heb gezien. Maar als je genoeg van die films hebt gekeken, dan zit je de hele tijd aan te wijzen, want dat zat erin, en dat zat erin, en dat zat erin. Maar we moeten even op de tijd letten. Hoe zou jij deze film samenvatten?
0: Oké, geef me even. Ik zou hem beschrijven als nostalgisch eng. Ik weet niet of dat een beetje iets duidelijk is. Het is ook het is meer ontwetend eng. Ik denk dat dat ook wel een goede is. Ja, het is sowieso wel daarnaast wel echt een beetje een fever dream. Maar het is nog zeer goed te volgen.
1: Ja, precies. Nou, dan gaan we luisteren naar de muziek van de trailer en de muziek van de analoge horror video's op YouTube. 647.

0: En dan moet ik u helaas ook teleurstellen dat dit het einde is van het programma vanavond. Wij hebben lol gehad, denk ik.
1: Ik heb zeker lol gehad.
0: De recensie is positief.
1: Ik gaf hem 4,5 van de 5 sterren.
0: Eens, 4,5 van de 5 sterren. Nou zijn we ons belofte aangekomen, de Backrooms recensie. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraar. En tot over 2 weken met een nieuwe uitzending van Filmblik.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. Rijkswaterstaat stelt het onderhoud aan tientallen kilometers wegen, bruggen en vangrails uit, omdat er op dit moment onvoldoende budget is. Dat bevestigt de dienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat om werkzaamheden in onder meer Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, die gepland stonden voor 2027 en 2028. Volgens Rijkswaterstaat komt de verkeersveiligheid niet direct in gevaar, al kunnen in sommige gevallen wel tijdelijke maatregelen worden genomen, zoals een lagere snelheid of rijstrookafsluitingen. De Chileense autoriteiten hebben een record hoeveelheid drugs onderschept die onderweg was naar Europa. In een lading hout werd meer dan 100 ton cocaïne en ketamine aangetroffen. Volgens de douane gaat het om de grootste drugsvangst ooit in Chili. De straatwaarde van de partij wordt geschat op ruim 7 miljard euro. De drugs waren verwerkt in het hout en zouden in Europa in gespecialiseerde laboratoria weer worden teruggewonnen. De vangst volgde op een onderzoek dat een half jaar duurde. En voor het eerst in de geschiedenis worden alle 4 de WK-schaatsen in 1 stad gehouden. Het Chinese Beijing is in 2028 gaststad van zowel de lange baan, shorttrack, kunstrijden als synchroon schaatsen. Volgens de internationale schaatsunie ISU moet het evenement een nieuw gezamenlijk podium voor de schaatssport worden. Naast de sportieve primeur kondigt de bond ook een flinke verhoging van het prijzengeld aan voor de komende seizoenen. Het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af tot rond de 8 graden. Morgen begint met af en toe zon, maar later op de dag volgt regen. Het wordt dan zo'n 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
7: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Je probeert sterk te blijven, maar diep van binnen wil je weten waar je aan toe bent. Komt het nog goed? Moet je doorgaan of loslaten? Bel nu 09-09-09-39. Praat met een medium. Bel 09-09-09-39. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Dekker Radio, Menno Dekker, met Easy Listening.

into Decca Radio Easy met Stevie Wonder and You Are the Sunshine of My Life. Wat een leuk liedje als dat. Decca Radio Easy met productie Paul van Waveren, presentatie Benno Decker en Bobby Goldsboro. Summer the First Time, 1973.

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster.

er bijna. Dat zal ongetwijfeld zo zijn. Rob de Nijs, zet een kaars voor je raam vannacht. Bij Dekker Radio Easy ben je. Ik heb nog een leuk verhaaltje bij het volgende nummer wat ik ga draaien. In de jaren 80 was ik onderdeel van een belangrijk piratenstation in Amsterdam. Uniek FM. Dat station was zo succesvol dat we een heleboel nieuwe platen moesten lenen van een platenzaak. En dat deden we dan elke week. Hadden we het meest verse materiaal, werd gekopieerd. Dat draaiden we in de uitzending. En een van die nummers die we mochten lenen was van een onbekende artiest uit Amerika. Jay Blackfoot heette die. En het nummer heette Taxi. Toen we dat nummer hadden gedraaid, dachten we, verdraaid, dat is wel leuk. En zo dachten meer mensen erover, want er kwam vraag naar in de platenzaak in Amsterdam. Taxi werd een hit. En ik ga hem nu draaien.

Je past er zo precies bij mij. Oh, oh, oh, oh, oh. Het silhouet in het café waar ik met jou zo dikwijls kwam, is niet van jou, nu staat

Ja, je kan het een beetje horen aan de opnametechniek, niet wat magertjes was in de jaren 60, maar het was toch wel weer eens leuk om te draaien, deze van Edwin Rutte. Ik moet altijd weer opnieuw aan jou denken. We naderen alweer het half uur. Dat gaat allemaal heel snel, hoor. Jongen, jongen. Never Give Up. Titel van Barbara Streisand. En een hit uit 1980.

0: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com. Radio
1: SMB. Menno Dekker met Easy Listening.

Roland Verstappen was dat. Met Staren naar de Maan gingen we naar 2014 terug. Dat is inmiddels alweer 11 jaar geleden, toch? Donald Fagen. Ach, deze is leuk. Walk Between the Raindrops. Dat moet je maar eens proberen.

George Shearing en de stem van Nat King Cole. En Let There Be Love was uit 1962 in keurig stereo, toen al. Becker Radio Easy, daar luister je naar. Dit is deel 2 van Natuur. En Bill Withers heb ik voor je met een lovely day.

Sarah Julia heet deze dame. En ze zingt over Amsterdam, maar dat heb ik er niet in kunnen bespeuren. Maar dat ligt misschien aan mijn oren, ik weet het niet. Je luistert naar Dekker Radio Easy. En Boudewijn de Groot is er ook bij. Het eiland in de verte.

combinatie van Charles Aznavour met Thomas Dutronc, de zoon van Jacques Dutronc. En we hebben de laatste voor je van dit uur. Wim Overgouw.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Ook werden de directeuren toen gearresteerd. De Russische president Vladimir Poetin heeft een wet ondertekend waarmee Russen die naar het buitenland zijn gevlucht en zich daar kritisch uitlaten over het Kremlin hun bezittingen kwijt kunnen raken. De maatregel gaat in op 1 september. Het gaat onder meer om mensen die kritiek hebben op het Russische leger, oproepen tot sancties tegen Rusland of volgens de autoriteiten extremistisch materiaal verspreiden. Tegenstanders zien de wet als een nieuwe poging om critici van Poetin ook buiten Rusland onder druk te zetten. Het Amerikaanse leger heeft voor de kust van Oman een olietanker uitgeschakeld nadat de bemanning waarschuwingen zou hebben genegeerd. Volgens het leger werd de machinekamer met precisiemunitie geraakt, waardoor het schip niet verder kon varen. Aan boord waren 24 Indiase bemanningsleden. 21 van hen zijn gered, 3 anderen worden nog vermist. India heeft een diplomatiek protest ingediend bij de Verenigde Staten. Die zeggen dat zij sinds april optreden tegen scheepvaart die Iraanse havens probeert te bereiken. En een euro-jackpot-speler uit het Friese Kollum heeft ruim 275.000 euro gewonnen, maar heeft zich nog niet gemeld. Het winnende lot werd verkocht bij een tabaks- en lectuurwinkel in het dorp. De winnaar voorspelde 5 van de 7 getallen goed. Over het prijzengeld moet nog wel 37,8% kansspelbelasting worden betaald, waardoor het uiteindelijke bedrag toch iets lager uitvalt. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB.
8: Easy List. Dit uur. Dekker Radio.

Dat waren er direct twee achter elkaar in Bekradio Easy met Paul Verwaver en Menno Dekker. De eerste was van Lisbeth List met Te Veel, Te Vaak. En Paul Moria met zijn orkest en From Souvenirs to Souvenirs. We gaan verder met Terry Allen, In the First Place heet het.

Want You, zong Marvin Gaye. En daarna Dave Grusin met Haunting Me. Backradio Easy met John Miles en Music. En daarna de Nederlandse zanger Henny Vrienden met het Amstel Hotel 13 uur.

0: 107.5 FM. En overal via radio snb.nl.
1: Je luistert
0: naar Radio SNB.
2: Dekker Radio. Menno Dekker. Met Easy Listening.
3: Deel 2 van dit uur Dekker Radio Easy begint met 3 achter elkaar. En die zijn afkomstig van Stevie Wonder. Daarna Eric Clapton. En de laatste is van Paul Brown.

Dit is Dekker Radio Easy. Twee achter elkaar. Berlin met Take My Breath Away. En daarna het Moonlight Orchestra. Het heet Twinkling Blue Eyes.

0: Tot besluit van dit uur Dekker Radio Easy. Oude herinneringen van de volgende namen. The Ramblers met Theo Ude Masman, Marcel Tielemans en John Reed met zijn orkest. Ik zeg graag tot de volgende keer en bedankt voor het luisteren.
1: Dekker Radio Easy is bereikbaar per e-mail. Schrijf naar dekkerradio@gmail.com.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws. Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags organiseert INV Best een speciale vogelfeest voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Samen ontdekken ze de wereld van vogels op campus Westerwind aan de Lange Vluchtweg 7 in Best. Leden van INV kunnen gratis hieraan deelnemen. En voor niet-leden is er een bijdrage van €2,50 gevraagd. Aanmelden is verplicht via de aanmeldinglink op de website van INV Best. Het wordt een leerzame, leuke ochtend voor de gehele familie. Op zondag 21 juni van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's middags. Het vogelfeest met INV Best op campus Westerwind aan de Lange Vleutweg 7 in Best.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 21 juni is er een midzomeravondwandeling door de stad en groene parken van Eindhoven en Waalre. Met jouw deelname steun je de strijd tegen kanker. Je kunt kiezen voor een afstand van 5, 10, 15, 20 of 30 kilometer. Trek je wandelschoenen aan en loop mee. De start en finish zijn bij de Finish Essink Sportschool. Deelname kost voor volwassenen 10 euro en voor kinderen tot en met 17 jaar 5 euro. De starttijden zijn voor de routes van 30 kilometer om 3 uur 's middags, de 20 kilometer om 4 uur, de 5 kilometer om 5 uur, de 10 kilometer om 6 uur en de 5 kilometer om 7 uur 's avonds. Op zondag 21 juni bij Fitness Essink Sportschool.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends vindt het de Uitkijk Open plaats. Dit is het grote open Jeu de Boules toernooi voor dubblets. Gehouden op het Doornbosplein in het hartje van Middelbeers. Iedereen kan zich inschrijven via de website deknussenboelers.nl. Voor de Uitkijk Open op zondag 14 juni om 10 uur 's ochtends op het Doornboomplein in Middelbeers.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Oekraïne heeft met succes een nieuwe luchtafweerraket getest die op termijn een alternatief moet worden voor het Amerikaanse Patriot-systeem. Dat meldt de Britse krant Financial Times. De raket maakt deel uit van het Europese Freya-project, waarmee Oekraïne en Europese bondgenoten minder afhankelijk willen worden van de Verenigde Staten. Het systeem is nog in ontwikkeling, maar moet uiteindelijk Russische ballistische raketten kunnen onderscheppen tegen lagere kosten dan de huidige Patriot-raketten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit NVWA roept opnieuw producten van vleesverwerker Esro Food Group uit Nuenen terug. Het gaat naast rauwe vleesproducten nu ook om hamburgers, snacks en soepen. Volgens de NVWA is er sprake van een voorzorgsactie. De producten zijn verhit en naar verwachting zijn ze daardoor veilig om te eten. Maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen. Het bedrijf werd in april al gesloten na een inval van de NVWA in de Fiat. Het KNMI gaat gevaarlijk weer voortaan veel gerichten voorspellen. Het Weerinstituut wil af van waarschuwingen voor hele provincies, omdat die vaak te groot zijn voor een lokale onweersbui of hagelbui. Vanaf eind deze maand kunnen mensen via de KNMI-app waarschuwingen krijgen voor hun eigen omgeving. Later dit jaar worden ook de bekende kleurcodes als geel of oranje niet langer per provincie afgegeven, maar per gebied waar het slechte weer daadwerkelijk wordt verwacht. En vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten lijken minder kans te hebben op borstkanker na de overgang. Dat blijkt uit een groot Frans onderzoek onder ruim 31.000 deelnemers. Vrouwen die dagelijks 100 gram gewone groenten en fruit vervingen door biologische varianten hadden ongeveer 10% minder risico. Mogelijk komt dat doordat biologische producten minder resten van bestrijdingsmiddelen bevatten. Wel benadrukken deskundigen dat meer onderzoek nodig is. Het weer. Vannacht mogelijk lokaal nog een bui en minima van 6 tot 10 graden bij een matige zuidwestenwind. De donderdag begint droog, maar later trekt ook regen over het land. Het wordt 17 tot 18 graden. En tot zover het Radio Nieuws.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
4: Start de motor. De boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij

0: kleine boeren en truckers.
1: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles.

0: onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate. Jouw partner in productiviteit.
2: De avonden zijn lang en juist dan ga je nadenken. Over vroeger, over nu, over wat nog komt. Bij Astro TV spreek je direct een medium voor antwoorden en inzichten. 09090939. Bel 09090939. Of ga naar www.astrotv.nl.
3: Zon en Breugel.
4: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
3: Radio
4: SNB
3: 107.5 FM.
4: En overal via radio-snb.nl.
3: Radio
4: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op vrijdag 19 juni deelt een nieuwe generatie makers hun werk en processen en hun toekomstplannen in het NatLab in Eindhoven. Dit evenement, genaamd Elevate bij Emmoes, is onderdeel van het Emmoes Master Traject. De masters nemen het podium over om hun creaties te tonen. De toegang is gratis en de locatie is het NatLab aan de Kastanjerlaan 500 in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kostenloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 21 juni van 12 uur tot half 5 middags is het Ketelhuisplein in Strijp S de plek om mensen te ontmoeten. De Feelgood Markt is een bruisende markt vol design, mode, vintage en heerlijk eten. Eigenzinnige designs en creatieven tonen hier unieke producten. Bezoekers kunnen genieten van een ambachtelijk hapje en een biertje of een kopje koffie, terwijl er live muziek klinkt en kinderen workshops doen. De toegang is gratis en de markt vindt plaats op het Ketelhuisplein in Eindhoven.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Achterom in Oorschot is een tuinevenement waarbij bijzondere tuinen, gastvrijheid, creativiteit en cultuur samenkomen. Wandel achterom en ontdek sfeervolle tuinen en verrassende optredens op zondag 14 juni van 12 uur 's middags tot 5 uur 's middags. De toegang is gratis en de startlocatie is de markt in Oorschot op zondag 14 juni van 13:30 's middags voor Achterom in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.